0: bedrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

Hi and hi to everyone.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: is van mij.
1: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
2: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
3: Aankomende zondag proor ik 2 uur lang met de man van de grunnige tol, Proodwie Abmol, Olaf Vos. Tegenwoordig te zijn als presentator van Klauk op Noord. Zondag in proort Olaf over zijn passie voor de muziek. Zien waak met asielzuikers en van zulf ook de grunnige tol.
2: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
1: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja, dit is
2: nou. Ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Bye.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Aankomende zondag prodikt 2 uur Laak met de man van de grunnige tol, prodwie Abmol, Olaf Vos. Tegenwoordig te zijn als presentator van Klauk op Noord. Zondag in Proot Olaf over zijn passie voor de muziek. Zien waak met asielzuikers en vanzelf ook de grunnige tol.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten.

0: op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stil.

0: Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Aankomende zondag proot ik 2 uur lang met de man van de grunnige tol, proot wie Ab Mol, Olaf Vos. Tegenwoordig te zijn als presentator van Klauk op Noord. Zondag in proot Olaf over zijn passie voor de muziek. Zien waak met asielzuikers en vanzelf ook de grunnige tol.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord.

0: Kijk.
1: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
2: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
3: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
4: Radio Noord.
5: Leven in muziek.
6: Met René Walhout.
4: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
7: Goeiedag en zie je dat je de bie bent op deze vrouwige zondagmorgen. Dit is Leven met Muziek, een programma en podcast van RTV Noord. Vandaag als gast de man van de Groene Getol, Broen Wie Apmol. En doe ook, Olaf Vos. Hij werkte met asielzoekers, hij stond voor de klas. Was streektoolconsulent, speelde in verschillende bands en hij rapt in het Grunnigs. Hij werd geboren op 2 februari 1972 in Delfzijl. En dit nummer stond daar op nummer 1 in de top 40.

0: Middle of the Road en Sacramento stonden dus op nummer 1 op 2 februari 1972, de geboortedag van Olaf Vos. Goeiedag, Olaf.
1: Mooi.
0: En mooi dat is de beste hier in Leef met Muziek. Ja, doe eens sinds kort weer te zijn op TV Noord.
1: Ja.
0: Met Klauk?
1: Ja, man.
0: Is dat een soort toescom?
1: Nou, het is een ander programma, maar ik vind dat altijd wel heel gezellig om weer bij Noord te wezen.
0: Ja. Ja. Ja, toen was natuurlijk bekend van Grunnigers, dat is een halzet. Ja. Nu kregen we het daarmee misschien nog wel in over.
1: Ja.
0: Ja, dat was natuurlijk typisch een cursus Grunnigers.
1: Ja.
0: Maar ja, dat zit hier ook wel een beetje in, zeker?
1: Nou, dat vind ik wel. Ik had het er laatst over met een van Dagblad van het Noorden. En toen dacht ik wel van ja, dus

0: wel al veel grunnige tol in ook.
1: Ja. Heeft u er ook een beetje invloed op? Of kreeg u allemaal teksten van de redactie?
0: Nee, daar heb ik... Daar heb je wel ook wel invloed op, ja.
1: Ja. Dus toen 16 stempel er gouden op?
0: Nee, zo ook weer nice.
1: Het blijft gewoon klauk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Februari 1972, geboren in Del Ziel. Waar bist u er ooit van?
0: Van Dirk Vos en Janna Raangs.
1: Wel ben dat behalve die Hollu?
0: Dirk die was... die is ooit begonnen als schilder. En die is dan bij De Kobel aan het werk gewoon. Bij Kobelfabriek.
1: In Del Ziel.
0: In Del Ziel, NKF. En door kwam in de beveiliging. Of portier heet ze dat, volgens mij.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is ze bij Eemscentrol aan het werk gewoon. En dat is natuurlijk in Eemshoven.
1: Ja, ja.
0: Want je hebt hier ook die elektriciteitscentrol laat, ja. Nee, in Eemshoven. En,
1: ook als bewolker, als beveiliger?
0: Dat was meer beveiliger.
1: Aha.
0: Toen ging ook met honden, of honden, maar ooit met een hond altijd op pas.
1: Ja, toen ging ze wel eens meer als legioen?
0: Ik ging altijd wel meer om te kijken naar die training, zulke zwaars.
1: De training van die hond?
0: Ja, prachtig.
1: Oh ja?
0: Ja, dat is mooi, jongen.
1: Oh, dus zo duip ze erin. Hij moest ook zorgen dat die hond...
0: Ja, zeker. Hij had ook prijzen won.
1: Oh?
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Je had een hoes ook vol on, of
0: die was uiteindelijk pensioneerd en daar hebben ze met naar hoes genomen. Of ja, die konden ja. Mochten ze in een hoes nemen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En daardoor is toen zelf ook een life voor honden ontwikkeld? Of,
0: Ja, ik ben dol op honden.
1: Oh?
0: Maar ik heb geen tijd voor de hond.
1: Oh.
0: Anders zal ik dat wel doen, ja.
1: Ja. En Moeke, Janna?
0: Moeke die had ze bij Aldel werkt in Del Ziel, aluminium Del Ziel. En die was door administratief medewerkster, had dat volgens mij.
1: Ze van arbeid aan het werk?
0: Ja.
1: En dan ging dat dan met die toe? Zat toen sleutel om nek? Of was toen oppas?
0: Dat is wel een mooi verhaal trouwens. Ik heb hem al, wie aan de sleutel had hij in de schuur liggen. En toen had een keer, toen was ik een keer thuis. En toen had ik een briefje op de binnenkant van het droom plakt. Want ik ging even voort. En toen had ik erop zet, de sleutel hangt weer gewoon in de garage om de hoek.
1: Het is gauw kom, Moby.
0: Ja.
1: Ja. Je bent geboren in Del Ziel, maar opgeruid in Medehoezen?
0: Ja. Vanaf mijn tweede of anderhalf of zo ben ik nog Medehoezen gewoon.
1: En van wanneer ben je die vrouwste herinnering?
0: Ik denk dat het eigenlijk van kleuterschaal of zo is.
1: Ja?
0: Er was toen nog een klein gebouwtje. Een grote zandbak lag de vuur. En dat is nooit zo mooi. Want ik weet die naam van die juf zo in nooit meer. Maar ik denk dat de eerste herinnering. Maar ik weet nog dat ik een tekening mokte. Dat was voor een van de Sinterklaasfeest. En ik had het toen zo bedacht van dat moest groot worden. Toen had ik waarschijnlijk al zoiets van, ik moet een beetje paard wezen. Dus ik had had ik aan mijn koor geplakt. En dus mijn tekening, ik ken het toch niet tijd, maar hij sprong er wel ook qua grootte.
1: Ja, ja. Du was een paard wezen, want dat is uiteindelijk een doel geweest in je leven? Of?
0: Ja, denk ik wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zo apart is toch ook nooit?
0: Nee, maar ik bedoel, als je... Ik denk, dat is net als een keeper wordt. Dat is ook apart.
1: Ja, ja.
0: Dus zo is hij ook wel apart. Nee. Doe werkt voor de radio, dat is ook apart.
1: Ja, dat is meer.
0: En ik ben uiteindelijk zanger en rapper en wat ik veel. En ja, dat is ook apart.
1: Ja. Maar leven in Medehoezen, die prille jeugd.
0: Ja.
1: Was dat mooie tijd? Dat
0: was geweldig.
1: Oh?
0: Ja. Dat was echt... daar heb ik alleen nog maar alle goeie herinneringen aan. Dat is hutten bouwen achter op Laans. En dat kent me zo nog weer voor de geest holden. Vuurtje fikken. Deed we al veel. Of we. Deed ik in ieder geval al veel. En scheuvelen.
1: Ja.
0: Op, zo kon dat nog veel, op knol. En vissen bij het knol vanzelf.
1: En was toen een alleen volk of was toen met vriendjes?
0: Nee, wel met vriendjes. Ja. Ja. Maar ik kon ook wel al gauw alleenig spelen. Ja. Ik had een boom, wie woonde in zo'n A-frame. Die stonden nou nog.
1: Een A-frame?
0: Ja, dat is...
1: Dat is,
0: dan hebben ze de geuten. De dakgeut die ligt in ongeveer op een halve meter hoogte.
1: Oh, van die plaggeuten, zeg maar.
0: Ja. Maar dan wel met dakpannen, hè?
1: Ja.
0: En er is eigenlijk alleen maar een dak.
1: Aha.
0: Dus maar dan is de begane grond, dat was woonkamer en keuken en zulke soort. En de eerste verdieping was in twee slopkamers voor mijn broer en mij. En de andere kant mijn pa en moe. En dan op zolder. En door had ik al mijn speelgoed. En dat was Playmobil en Lego. Ja, dat was ook prachtig mooi. Dus dat kon ik ook wel.
1: Dat was toen die eigen wereld.
0: Ja.
1: Ja, wat was hun wereld? Wat...
0: Ja, fantasie weer. Ja,
1: kooibootjes.
0: Circus.
1: Huh?
0: En ik was ook veel met technisch Lego bezig.
1: Ja?
0: En in zulvaart lampjes aan het fabriceren en zulke zwaar. Ja.
1: Je was wel handig ook, wat dat betreft.
0: Nou ja, er is gewoon zo'n fietslampje, twee draadjes eraan en voor en half dikke batterij erin leggen.
1: Ja, nou ja, jij kan nooit doet dat nooit.
0: Nee, oké.
1: Ja. Wees toe schijngrunnig gesproken, hè?
0: Ja, mijn pa moet wel.
1: Oh, Mr. Biden?
0: Ja, zeker.
1: Was je hem die naaien het grunnigs opvouwt?
0: Nee. Dat hebben we, denk ik, ja, dat hebben we, nou ja, oppikt door de Noordse Lusten vanzelf. Ook al wel, nou, er werd al wel Ede Stol draait. Maar ook in Durp werd natuurlijk wel half veel grunnigs gesproken.
1: Ja.
0: Dus bij voetbal, in de jeugdshows. En met familie wel. Ik ging in vakanties ook wel volk naar opa en oma in Winsum. En door heb ik uiteindelijk natuurlijk al veel... Of natuurlijk, maar door heb ik al veel grunners oppikt.
1: Ja.
0: Ja.
1: In het Nederlands was toespraak was toes met pa en moe eigenlijk.
0: Ja, en op schaal, hè?
1: Ja. Over schaal komt het ook nog heen, Ben. Maar we gaan eerst luisteren naar een latje, deze toe, het gozen heest. Van de J. Giles Band.
0: Ja.
1: Amerikaanse band.
0: Ja.
1: Waarom gaan we hier naar luisteren?
0: Nou, dat is ook wel een van de eerste dingen wat ik me herinner. En het gaat over muziek. En kijk, mijn pa en moe, die ben beide ook wel ontzettend van de muziek. En wat ik vooral herinner, ook van die tijd in Meerhoezen, is dat ja, in mijn beleving werd er eigenlijk altijd muziek draaid.
1: Pa en moe hadden veel ploten. En...
0: Ja, mijn pa die stikt in de LP's.
1: Oh ja?
0: Nou nog wel een beetje, maar nou ja, niet zoveel meer als vroeger, als town. En er werd altijd muziek draaid.
1: Ja, ook muziek mocht?
0: Nee, niet zoveel. Ja. Nee, dus daar ben ik uiteindelijk met begonnen toen ik een jaar of 10 was.
1: Ja.
0: Nee, maar het kon ook eens niet anders dat ik iets met muziek ging doen, denk ik.
1: Dat er zoveel muziek draaide,
0: nou, ja,
1: toen
0: ja.
1: Zoveel ploten waren.
0: Ja. En ik ben er slim wies mee, want ja, ik vond dat al wel hele gaaie muziek. Ja.
1: Terwijl toen dat je beutel was.
0: Ja.
1: 1972 is dat die geboorte ook, door komt dit uit?
0: Ja, dat was ik nooit, maar dat is dan toevallig, denk ik. Maar ja, dat was, ja die band die bestond van mij al wel een paar jaar, maar dat weet ik nog, die LP werd volk draaid.
1: Dat was een live LP?
0: Ja.
1: En als je dat heust, dan is er weer toes in Meerhoezen.
0: Ja, zeker.
1: Het nummer heet First I Look at the Purse. Hey, now are you ready to get down? I said, are you ready for some rock and roll? Let's hear it for J. Giles.

0: J. Giles Band, First I Look at the Purse. Uit 1972 van de plaat Live Full House. En hou me op met dat first tell, Bieri Toes en Medoes. En er stond een hele familie, ja, een beetje luchtgitaar te spelen. En met mekaar, dit twee zeuns, pa en moe. Of,
1: Nee, maar muziek stond wel keihard uit.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Boksen in de houten, ja.
0: En pa en moe ging ook nog live muziek, hè? Dat stel ik me zo voor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en op duur ging wie dus al meer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, daar komen we straks nog wel even over. Wie gewoon eerst nog even door die schaaltiet. Waar was u voor een leerling?
1: Ik was, Elgenooi was door gewoon rustig en...
0: Ja, dat zal.
1: Ja, mooiste wel.
0: Brave kindertjes door
1: ja,
0: en mee doen.
1: Ja, in Meidoezen, ja. Ja, een dorpsschaaltje.
0: Ja.
1: In een ouderwetse hoofddocent. Dus in Doppenbare je ook niks meer.
0: Ja, ja.
1: Nee.
0: En wat voor klas zat ze toen? Wat voor jongens in Wichter
1: zat? Ik zat altijd in klas met alleen nog maar Wichter.
0: Alleen nog maar Wichter?
1: Ja. Maar ja, alleen nog maar Wichter. Daar waren er maar, wie zat voor mij met iets van 9 en 1 klas of zo.
0: Ja.
1: En ik weet nog wel, er was een jaar het Theo bij mij in klas zat, maar die ging toen weer naar een andere school. Dus toen zat ik weer met al die Wichter in klas. En een jaar zat een ander jonkje bij mij in klas, maar die stond vroeger naar Hoge Zand.
0: Ja.
1: Dus toen zat ik weer met al die Wichter. Maar ik had wel geluk, want wie zat natuurlijk nooit met 9 maanden in een klas. Dus de klas onder of boven ons, die zat ook bij ons in de klas.
0: In Silver Local.
1: Ja, in Silver Local, daar bedoelde ik inderdaad. Onder mij, daar zaten alleen nog maar jongens in.
0: Oh?
1: Dus, dat heeft mijn koor wel een beetje op. Ja.
0: Maar is dat voor mijn koor kreeg door in meedoen?
1: Ja, dat weet ik ook. Maar je hebt kijk in dit jaar. 71, misschien is dat, ja, nee, weet ik niet.
0: Maar tussen de Wichter, dat is zich ook bevallen, denk ik.
1: Ja, dat was wel wat voor mij vanzelf, ja.
0: Die moest ook met handwerk doen, handwerken.
1: Ja, nou...
0: Dat in Wichter toch?
1: Dat was dus al bijzonder, want, ik zei het al, we hadden zo'n ouderwetse leerkracht. Dus bij ons op school was het al duidelijk, de Wichter die down aan handwerk en de jongens die down aan...
0: Handen naar bijt.
1: Handen naar bijt.
0: Ja, zo ging dat in die tijd.
1: Dus die ging zogen en weet ik veel wat.
0: Figuur zogen.
1: Ja.
0: Plonk, weer zo'n zogen.
1: Maar... Ik had zoiets van, ja maar, ouwe zei, ik wil eigenlijk ook wel braden en hoken en weet ik veel. Waarom, weet ik nou. Hoewel, ik vind nog steeds, ik ken denk nog steeds wel braden, dus...
0: Oh ja, dat is doorgeleerd.
1: Ja, dat heb ik doorgeleerd.
0: Oh.
1: Maar dat was mooi, want ik zat dan in de daar in vijfde klas, dus de groep, wat is dat nou?
0: Oh, dat was toen beter dan ik.
1: 5-6. Dus een leger, dus in de klas een leger als de hoogste. Maar meester Gottlieb, onze hoofdmeester, die regelde dat soort dingen. En die ging ook altijd met handvaardigheid en zo. Dus toen hadden onze meester, mijn meester van town, die had denk ik bedacht van nou, dat wordt nou, de mannen dat zelf maar even vroegen.
0: Dat was wel een beetje roer in dat hij dat jong vraagt van ik wil ik braaien.
1: Ja, dus ik moest dan alleen nog door die grote klas. De klas van de hoogst.
0: Ja.
1: En dan was ik, dat weet ik ook nog wel. Toen was ik dus voor die klas staan.
0: Ja.
1: En meester God die vroeg of ik wel op handwerken en zo mocht.
0: En die klas, die al reageerde daar?
1: Ja, dat weet ik niet meer.
0: Maar was dat een soort test of zo?
1: Ja, dat denk ik. Dat denk ik.
0: In welke zin?
1: Nou, ik denk dat hij zoiets zei van, nee, maar we honden dat gewoon zoals het altijd was.
0: Nice zo roer down.
1: Dan moest je zelf maar vragen. En dan zeg je, Gottlieb, of dit duurt het misschien wel niet. En dan waait het wel weer over.
0: Oh ja. Maar ja, het waait er naar je over?
1: Nee, het waait er naar je over. Dus en vanaf die tijd, dat is dan wel zo. Toen kon het dus ook een beetje gemengd en zo.
0: Oh, ja. Was een beetje zuffen de emancipatie op die schaal.
1: Ja.
0: Maar was toen een beetje een populaire leerling, Dan?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh,
1: ik kon wel goud met de docent. Ik kon ook al goud met de Gottlieb wel, hè?
0: Ja. En daar zingst je ook nog over, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja, Gottlieb mij ook alles zelf.
0: Ja, ja.
1: Die was ook al aandacht. Die had uiteindelijk ook zelf zijn huis bouwd.
0: Aha.
1: Dus nee, maar hij, daarom zing ik dat ook. En hij had dan ook zo'n eend. Was wel zo'n hoe heet dat, een deux chevaux.
0: Ja.
1: Die had er ombouwd als een soort van wolken met loodklep en alles.
0: Maar dat had hij als Leutje Jong geïnspireerd, zeg maar.
1: Nou ja, dat was ook slim handig. Ja, en ik was ook wel aan het knutselen in zulke soort.
0: Ja, ja.
1: Ik heb bouwde ook mijn eerste gitaar wel, maar toen wilde ik ook braiden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, fantastisch. En dat kist nog altijd.
1: Ja.
0: Ja. En in die jongenskomer, hè? Wat hangt door aan de muur?
1: Foto's van bands.
0: Foto's van bands?
1: Ja.
0: Welke bands?
1: Nou, Vitesse sowieso.
0: Oh ja.
1: En op Loteren leeft hij ook wel wat andere posters. Zo kochten we nog wel eens de Penthouse. Kist de Penthouse?
0: Ja, dat is een soort Playboy, maar dan de interviews ben wat minder.
1: Ja, interviews met minder.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: Nee, maar zo, toen kreeg je als Leutje Jong de Penthouse?
1: Nee, toen was ik al wat ouder.
0: Oh,
1: toen was ik al wat ouder. Nee, toen zat ik al op middelbare schaal. Nee, en die moest je het dan zelf kopen, maar.
0: Oh ja.
1: Kreeg ik nooit.
0: En daar stonden pin-ups aan de muur.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Al gezond.
0: Ja, dat in weer wel.
1: En nee, maar in bands. En ik was vooral fan van Vitesse in de IT's.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat komt gauw goed, want hij stond als volgt op de lijst.
1: Ja.
0: Nummer Rosaline.
1: Ja.
0: Ja, daar was toen echt fan van. En doe nou dat loin.
1: Want?
0: Die nog u ook, toch?
1: Jawel, ook wel, ja. Nou, misschien ook wel omdat ik dat gegeven wil. Maar wie bent dan ook naar een concert geweest in de Molenberg in Del Ciel.
0: Hoe oud was u dan?
1: Ik denk een jaar of 10.
0: Ja,
1: 9,
0: ja.
1: 10.
0: Ja.
1: Ja. Maar in town was ik ook, toen ik dat zag, toen dacht ik van, ah jongens, dit moet ik ook eens een keer doen. Op zo'n podium. En ik was allemaal, want dat is al bijzonder vanzelf, die in bij Vitesse zingt de drummer.
0: Ja, dus
1: Herman van Boeien. En je hebt dan Carly Carlton, dat was de gitarist. Die stond in voor op en het was een trio. En dan aan de andere kant stond Rudy Engelbert.
0: Bassist.
1: En dat vond ik zo'n coole gast.
0: Oh.
1: En echt, met daar kwam ik. Hij had een zwaaitband, hij had omzien boom aan.
0: Oh.
1: En toen later, toen ik wat ouder werd en toen ik ook wat verstand kreeg, toen kwam ik erachter dat dat dus was voor bassist, voor zwaaitdruppels in zwaaitdruppels. Dat is natuurlijk nooit handig.
0: Om die aan, waar hij met aanzien.
1: Ja. Dus, maar ik had dat toen ook.
0: Ja, ja.
1: En ik denk, ja, dat moet ik ook, jongens. Dus ik had een zwaaitband ook over mijn bovenarm.
0: Ja, ja.
1: Maar dat, ja, toen was ik dus ook, dan wil ik notaal, toen was ik van, ja, ik wil basgitarist worden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, we zullen eerst hem luisteren naar Vitesse.
1: Rosaline.

0: Oet, 1982. Vitesse en Rosalyn. En Olaf Vos, mijn gast van vandaag. En alleen mijn muziek. Hij was 10 jaar en hij stond met pa en moe. En met die brui, denk ik, in de Miltenbaag.
1: Ja.
0: En toen zei ze nog leeptig voor die.
1: Ja, dat kreeg me zo nog wel vis aan, ja.
0: Wat vind je nou van die muziek eigenlijk?
1: Van Vitesse?
0: Ja.
1: Ja, vind ik nog steeds mooi.
0: Ja, dat blijft gewoon.
1: Ja, maar dat is ook omdat het wat doet, denk ik, in die lief.
0: Ja.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, omdat het die toon zo enorm rookt heeft.
1: Ja. Want ik denk, ja, ik weet niet of het nou zo geweldig is dat ik dat nou nog interessant vind zo.
0: Nee.
1: Maar ja, dit betekent wat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Dit is het moment dat Soet dus dacht van, hé, ik wil ook het podium op.
1: Ja.
0: En daar was toen ook al heulvrouw mee bezig, hè? Om een beetje soundmix shows en zo. Wat deze?
1: Ja, playback shows op schaal. En dan, dan ook zoveel dingen organiseren en wat zo en zo. Zo was ik ook al een beetje precies en wat zo en night aans.
0: Ja, bedoel je dat? Met zijn medeleerlingen en naast toen.
1: Ja.
0: Wat deed je nodig, hè?
1: Dat was Private Investigations. Dat is van de Dire Straits, dacht ik.
0: Ja, van de
1: Dire. Maar er zitten al veel verschillende instrumenten en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dus toen had ik bedacht van, nou, dan kunnen we dit met half veel down. En,
0: met half veel klasgenoten.
1: Half veel klasgenoten. Ja. En maar dan was ik wel aan de regisseren en toen kwam stand-up. En dan bij dit stukje, de mastoe van achter de gedien kostoen of worden. Dus en, zo moest dat zijn.
0: Je was allemaal geregisseerd.
1: Ja, nou ja, dat was wel zo een nijdaas. Ja.
0: En die jongens in Wichten, die vonden ook allemaal wel goud.
1: Oh, die accepteerden dat.
0: Ja.
1: Fris tegenzin, denk ik.
0: Ja, wat grappig dat op. Dat was ook een jaar of 10, denk ik.
1: Ja, dat was zoiets. Ja. Ja.
0: Want dat doet u nogal doen, of nee? Tenminste, als het over muziek gaat.
1: Ja, ik ben wel. Dat hoor ik van die jongens en de band wel.
0: Van de straat.
1: Ja, want dat is voordeel dat als je wat alleen nog down, hè? Dan heb je dat gezeur. Gezeur. Maar dan heb je nooit ooit dat je denkt van. Goh, maar was het weer. Ja, dat vind ik mooi.
0: Ja, maar wat voor dingen ga je dit in? Die van de straat bijvoorbeeld?
1: Nou, ik
0: dat vind, jongens denken van, nou, heeft het weer.
1: Al mooi voorbeeldje. Kijk, dat was ook met P. en Rinus, wie hem toen in theater speelt. En die wozen dat naai, die waren er nog niet meer bekend.
0: Met die naai?
1: Nee, daar kom ik al. En die jongens van de straat, die wijten dat inmiddels. Dat is, als ik een setlist maak met alle nummers erop, dan heb ik ook al een idee wanneer ik wel wat zeg en wanneer de nummers direct achter een kan eraan gewoon. En dat geef ik dan aan op die setlist. Dus als ik dan een setlist uitdaal aan de jongens van de band, die weet dan direct van, oké, dus zus en zo moet het wezen. Nou, en maar die P. en Rinus, Frank en Peter, die waren er nog nooit meer bekend.
0: Nee, dat maar vast.
1: Dus en die zeiden van, waarom stonden er ook bij sommige nummers pieltjes op? Dus, Frank die mocht er op duur natuurlijk een beetje een lolletje met. Maar uiteindelijk hebben ze door wel goud naar luisterd. Want zo gingen ze wel aan ze wel durven. Oké, die nummers maar direct over in die ander.
0: Ja. Ja, dat klinkt heel professioneel, toch?
1: Ja, een beetje Amerikaans, volgens mij. Ja.
0: Ik heb die show van Design in de Oosterpoort trouwens toen er toch over begon bij P. en Rinus.
1: Ja.
0: Dat was ook een bijzonder moment. Tenminste, voor mij.
1: Ja.
0: Toen pakte ze die al zo in. Was dat voor die ook bijzonder?
1: Ja, dat is wel een voorbeeld veel mooier öfter voor mij niet te worden.
0: Nee.
1: Nee, dat was echt. Die Oosterpoort stond helemaal vol.
0: Ja.
1: En dat had ik al nooit verwacht, maar dat op een duur ook elk midden. En dat ik zei handen omhoog en we down dit. En nou, dat was echt, nee.
0: Ja, dat was indrukwekkend.
1: Ja, dat was geweldig.
0: Je gaat een hele haard in dit ziet trouwens. Want je bent nog maar zo rond die tiende.
1: Ja. We hebben nog maar 20 jaar meer.
0: Ja. Er was sprake van een. Ja, er was een beroemd cassettebandje. Althans, die nog leren een cassettebandje van die kregen.
1: Ja. Ja, want zo was ik ook wel hard rock met, niet alleen nog met muziek, maar ook al met teksten schrijven. En dat was voor mij nog voor Vitesse aan, dus daar was ik een jaar of 9 of zo, denk ik.
0: Ja.
1: En toen had ik al een tekst geschreven op een nummer van Doe Maar. En dat nummer van Doe Maar is Meisje, jij bent niks voor mij. En door haar ik van mocht, school, dat is niks voor mij. En wat ik dan deed, ik had zo'n kleine cassettedekje. En dan zet ik dat singeltje op. En dan
0: op ging de pick-up?
1: Op de pick-up.
0: Ja.
1: En daar hoor je dan. En dan hoor je mij eroverheen zingen. Maar dan met mijn eigen tekst.
0: Ja, ja. En, over hen die vrienden neer.
1: Ja, ja. Alleen nog. Dat, ik ken er nou om lijkt. Dan vond ik het verschrikkelijk.
0: Wat was toen verschrikkelijk?
1: Nou, ik deed dat ook net als Henny Vrienden. En Henny Vrienden, dat is. Dus dat is met al veel gekreun en weet ik veel wat. Maar zo deed ik dat
0: een ook. Een jonkje van Nekken deed.
1: Ja, en ik wil dat precies in orde houden. En 's morgens vroeg. Ik deed dat ook met een accentje.
0: Ja?
1: Ja, en ik moet weer naar school toe. Beetje dat nasaal. Nou, dat zit er sowieso wel in. Maar Goud, mijn pa vond dat geweldig. Die was er voor mij gewoon al trots op. Maar die liet dat dan ook elke keer horen aan als er weer een langs kwam. En daar ging ik gewoon naar boven of naar boven. Want ik kon het niet. Ja, ik vond het verschrikkelijk.
0: Yeah.
1: Maar dat was wel een van de eerste. Ik denk wel mijn eerste tekst.
0: Ja. Yeah.
1: Ja.
0: En het klinkt ook gewoon als een van de straat latje. Want door is toen ook.
1: Nou, door is toen ook een punt. Ja, zo was ik er al mee bezig met omtolden.
0: Ja.
1: Nog nooit Noord-Grunners, maar wel omtolden. Ja.
0: Dat Grunners gezegd uit lang duurt, denk ik. Door kringen we het straks nog wel even over. Toen ging ik ook op gitaarles. Ja, dat lag natuurlijk voor de hand. Als je zo met muziek bezig bent.
1: Ja. Ja, ik wil gitaar spelen. Ja. En. Nou, in het begin was het wel een beetje naar de allemaal. Want ja, je moet in eerste allerlei dingen leren. En daar zit je natuurlijk naar je op te wachten. Maar je wilt
0: van die saaie dingen.
1: Ja,
0: je wilt. Ilja Kroon.
1: Ja, en Beerden Bordje en weet ik veel. Nee, dus je wilt. Als je net Vitesse zoon hebt, dan wil je wat anders.
0: Ja.
1: Maar gauw, dat moest wel gebeuren. En uiteindelijk heb ik wel deurzet.
0: Je was dus een leerroordij die door Biel.
1: Ja, ja. Goh, ik was je nom niet meer.
0: Maar, was dat in Meedoezen?
1: Nee, in muziekschool IVAC, ja.
0: Oh, IVAC in Delfzijl.
1: IVAC in Delfzijl.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en dan zat ik dan, elke week was ik doorheen. En was ik doorheen. En op een duur.
0: Je wist de broer de moeke of pa? Of,
1: ja, de pa of moeke. En dan uren gitaarles. En toen was ik dan oefenen, voor night veel van terecht kwam. Maar op een duur, toen ging ik dus, toen was ik klaar met gitaar. Want, nou ja, daar kon nog wel wat meer mee. Maar toen wilde ik nog een elektrische instrument. En toen mocht ik dus basgitaar spelen. En dat was mijn droom, ja, van Rudy Engelbert.
0: Ja, ja.
1: Dus toen was ik allemaal verkocht. En ik denk dat ik toen een jaar of 12 was.
0: Oh?
1: Ja, en toen begon ik ook al mijn eerste bandje.
0: Dus was er ook wel handigheid in?
1: Nou, nee, ik ben geen geweest. Ik douw gewoon met.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het is net genoeg.
0: Ja. Die eerste bandje, ben we door al aan touw trouwens. Welke band was dat?
1: Oh, dat was Winnetou.
0: Dat was Winnetou.
1: Ja, toen was ik 12, 13. Ja, 13, 14 jaar, denk ik.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Toen was in het begin was ik alleen nog maar met gitarist en ik zong en speelde bas.
0: Ja, hoe ging dat in? Toen wilde een bandje beginnen.
1: Ja.
0: En dus toen kostte hij.
1: Nou, nee, het was een jong uit mijn klas. Dat klopt in ook wel. Tweede klas VWO, dus ik was 14. En die kon gitaar spelen. En toen ben we zelf, met ons tweede is, met ons baard, ben we muziek gaan maken.
0: Met welk idee?
1: Nou, voor mij om op te treden.
0: Mocht er naar je het houden?
1: Nee, uiteindelijk was ik dat podium al.
0: Zoals het podium al?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hou, dat was nou zo belangrijk?
1: Nee, dat was. Nee.
0: En hoe kwam je bij Winnetou? Ja, dus ik ken Winnetou natuurlijk van die televisieserie.
1: Ja, nou, dat was. Ik kreeg dan al langer hoor. En toen was ik. Op een duur was ik. Want die band IT is nog weer anders, weet ik veel. Maar uiteindelijk, toen ik jaren 15 was, geloof ik. Toen had ik zulke slagen hoor. De Van Poor die noemde me Winnetou.
0: Ja, ja.
1: En daarom werd die band ook winnen toen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En jullie missen Biden, ja, een gitaar en bas.
1: Toen was dus nog een drummer bij. Maar gelukkig, er was een andere jongen in mijn klas. Robin, die zei van, goh, bij mij om de hoek, door hoor ik al een drum, zal ik die eens vragen. Dus dat leek me hartstikke goud vanzelf. En toen ben ik som met die gitarist Gert Wim. ook bij mij in de klas hebben we naar Klaas Stouwhoorn. En Klaas die woonde dus in Del Ciel. En die dan hebben we door. De Joden door Noor hebben we repeteerden in de garage door.
0: Ja, ja. Ja. Dat klikte wel.
1: Met... Ja, met Klaas klikte ontzettend.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja. Lekker ram en ja. Ja. Dat ging hartstikke mooi.
0: En
1: ja,
0: dat werd een beetje punkachtige muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat was punk. Ja, ja, ja.
0: Was het een bewuste keuze of. Zo klinkt een bandje van dat niveau.
1: Ja, ja. Dat is ook wel wat makkelijker hè, als ingewikkelde ja. Funk of.
0: En in het Grunners, ja.
1: Nou, uiteindelijk ook, ja. Ja, ja. Toen begon dat al wel een beetje, ja. Eerst een beetje inslikken.
0: Ja.
1: Maar op duur ook gewoon een eerste tekst in het Grunners. Ja.
0: Eerst als TikTok Tamau en Lothar als...
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, het zou uiteindelijk... dat was een hit, mijn jongen.
0: Want wie hem door een opname van? Dan gaat over draak.
1: Laat je over draak?
0: Ja. Met een inleiding nodig. Dat is van een demo-cassette.
1: Ja, dat is van onze eerste demo, Dugmi.
0: Ja.
1: Bier, prom en aarde wens.
0: Nou, laat hem lusten.
1: Ja.

0: Zo.
1: Geweldig. Winnen ja. toe. Met ja, Olaf Vos op zang. Dus denk ze dan gewoon mit, zei ik wel.
2: Ja, dat zit ook in het systeem.
1: Ja, hè?
2: Ja, dat is wel
1: maar bizar. Maar je snutbekjes.
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja. En heb je veel optreden ook?
2: Ja, we hebben wel een behoorlijk wat jeugdsozen stonden, ja.
1: Oh ja?
2: Ja, van Zoldkamp tot aan Nijmegen.
1: En ja. Moest pa moest middags Rodi of...
2: Ja, dat is zo. Ja, nee, dat is Rodi. Maar in het begin, toen we nog geen 18 waren, die brachten ons dan wel... voor we maar inwezen. Ja, dat was wel bijzonder, ja.
1: En ja, Duraal provincie in? Nou,
2: Ja, toen waren er nog veel jeugdsozen, dus door kon je dan optreden. En wie moet eindelijk zelfs nog op Springpop staan met Winnen toe. En dat was
1: in de Meldbaag.
2: Dus in de Meldbaag.
1: Kijk eens aan.
2: Ja, en daar stond ik toch
1: op de plek
2: al
1: op dat podium. Ja, fantastisch.
2: Dus toen was ik 17 of zo, of 18.
1: Ja.
2: Dus het werd nog wel 8 jaar duur.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het heel erg knappe prestatie. Maar nog even over dat Grunnigs. Hoe kwam dat weg? Ik bedoel, als je in de rock and roll gewoon, in de punk... dan denk je eerst aan de Engelse tol, zeker in die tijd.
2: Ja, maar ik had al snel er andere dingen bij. Nee, dat kwam vooral doordat bij ons in Durp was plat was al populair.
1: Oh ja.
2: En die hadden toen net de eerste CD. Oeh, dat was toen nog wel een CD. En nou, dat vond ik allemaal geweldig.
1: Dat was allemaal grunnigstolig ook.
2: Ja, dat was allemaal grunnigstolig. En dus we hadden toen ook zoiets van nou. En we maakten ook... Want, wie speelde dan wel eens op Schaalden ook wel. En dat, nou, als ik een beetje in het grunnigs ging, dat vonden mensen ook wel al grappig.
1: Oh ja?
2: En dus toen dacht ik van, hey, dan moeten we door misschien wat met Daan.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Door ligt ook zeg maar het begin van die grote passie voor die tol.
2: Nee, dat is wel door te komen, mag ik al eerlijk zeggen. Ja.
1: Daar komen we dan op dat moment achter.
2: Ja.
1: Wie hebben een plootje staan hier, deze toetkozen is de Beastie Boys.
2: Ja.
1: Dat was 1986 kwam die ploor uit. License to Ill.
2: Ja.
1: Dat was, hoe kwam ze bij die muziek? Want internet was er niet en veel op de radio hoorde je dat ook niet, dacht ik.
2: Nee, maar dat was, ik luisterde toen al veel naar Farah's Vuurwerk. En ik was ook wel bezig met... Toen had je een van die eerste muziekzenders, TMF... Nee, TMF was het. Nou, ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Music Box.
2: Sky Channel.
1: Okay.
2: Sky Channel, ik weet het niet meer. Maar in uiteindelijk ook zelfs bij Countdown... En door kwam dat voorbij. En toen dacht ik van, ja jongens, maar dit is het.
1: Ja?
2: Ja, je
1: wat was het
2: iets
1: dan?
2: Met, nou, iets met gitaar en rap.
1: Ja, ja.
2: Ik dacht van ja, verrek, maar zo moet het eigenlijk.
1: En waren ook leeftijdsgenoten, denk ik, of nee?
2: Ja, ze zijn net een beetje ouder, denk ik. Yeah. Maar nee, dat scheelt niet veel. Ja, ja. Nou ja, en het was natuurlijk ook een beetje dat recalcitranten. Dat spreekt natuurlijk ook aan.
1: Fight for your right.
2: Ja, hun eerste single was natuurlijk Fight for your right to party.
1: Dus, en toen was bij het eerste concert van de Beastie Boys.
2: Hier in Nederland.
1: Ja, bij de hal.
2: Ja. Ja, dat was al bijzonder.
1: Ja.
2: En zo speelden ze som met Run DMC.
1: Ja.
2: En zij kwamen als eerste in Run DMC. Daar was ik weer met die Robin weer, voor ik net over had. Van die drummer.
1: Ja.
2: En door ging we iets aan in. Toen waren we ook dat zien of wat zien.
1: Dat vond pa en moe wel hout.
2: Ja, blikboor. Ja. Ja, dat word ik. Ja, nou ja, dat moet wel, want ik ben er nou stiekem in.
1: Hij is toch geweldig?
2: Ja, ja, ja, nee, dat vonden ze goud in. Ja, dat is wel bijzonder.
1: En dus als een snutneus stond toen door...
2: Vooraan.
1: Vooraan.
2: Ja jongen, we waren er hartstikke vrouw, dat was ik nog wel. En Van de Zool was nog naar jou. En toen konden we al wel naar boven, door hebben we nog even een glasje cola, denk ik. Ja. En toen naar beneden, naar de hal. En toen stonden we allemaal vooraan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, hier ben ze, de Beastie Boys met No Sleep Till Brooklyn.

0: No Sleep. Till Brooklyn van de Beastie Boys uit 1986. En Olaf Voston vooraan in de Jaap Edenhal. Bij het eerste optreden van dit trio in Nederland. Julius de Noor, Leven in Muziek. Vandaag dus met Olaf Vos. De man van de Gunnige Tol en van veel meer. Ook dus van dit soort muziek. Winnen toe hebben we het uitgebreid over had Olaf. Hoe ging het ondertussen op schaal?
1: Nou, wel oorlog nu, hoor.
0: Ja?
1: Jawel. Ja, ik ben al in de vijfde ben ik zitten blijven.
0: Ja. En toen bist u naar de middelbare school gewoon?
1: Nee, dat was in de middelbare. Dat bedoelde ik.
0: Ja, tuurlijk.
1: Middelbare school zat ik in Daam.
0: In Daam?
1: Ja, RSG Ommelanden College. De gebouw is er nooit meer. Dus dat hebben ze net afbroken. Nou, dat tegenover staat dat, hoe heet dat? Eems Delta College.
0: Uh-huh.
1: En heb ik ook een hele mooie tijd daar.
0: Ja?
1: Ja. Heb ik de seumjoor gezeten.
0: Mhm.
1: Een jore bonus.
0: Ja.
1: En we hadden dat zo berekend het was handig om dan in de vijfde te blijven zitten, want dan had je twee keer excursie.
0: Oh?
1: Dus,
0: dat was toen zo goed berekend.
1: Nou ja, dat vonden we wel.
0: Dat je excursies ging over daar.
1: Nou, dat was ook weer. We hadden een voordeel, want de ene jaar toen ging de excursie nog naar Praag. En net in dat jaar dat we zitten bleven, is dat veranderd. Noor Londen.
0: Ah.
1: Dus wie ging toen een jaar naar Praag en de andere jaar naar Londen?
0: Kijk, of daar is er wel een jaar zitten blijven voorover.
1: Nou.
0: Ja. Nee, waarom bleef je zo zitten, hè?
1: Nou, het was gewoon net niet genoeg.
0: Was je te veel met muziek bezig? Of,
1: Nee.
0: Was je wel een serieuze leerling?
1: Ja. Jawel.
0: Dat klinkt niet overtuigend.
1: Nee.
0: Wat was er voor? Was je dat al een beetje
1: gekocht? Nee, dat was ik niet.
0: Was je hier worst, Noordien?
1: Ook niet.
0: Oh.
1: Nee. Dat is, ik heb gewoon wat gekozen uiteindelijk. Ik heb voor psychologie gekozen.
0: Nou, je dacht van, ik ga de muziek, hè? Of de showbusiness?
1: Nee, daar heb ik wel eens over nodig, maar dat moet je niet doen.
0: Waarom niet?
1: Nee, elk die dat wel doet, dat is hartstikke goud. En die moet daar ook vooral doen. Maar ik moet muziek maken voor mijn plezier. En ik moet dat doen als ik er zin aan heb en wat ik voor wat. En het moet nooit voor mijn verplichting wezen. En daar ben ik ook niet gauw genoeg voor.
0: Oh? Nou, ik heb die vroeger nog op podium zijn. Doe kist een podium, doe kist een staan.
1: Jawel, maar dat is allemaal uitstraling. Okay. Dat betekent niks.
0: Wie loopt me sick om tegen het tweede uur van Leven met Muziek aan. Dus iemand erin moet voor nijs en reclame. Maar eerst gaan we nog een luisteren naar een light dat je toe uitkozen is. Van Faith No More. Dat is zo'n crossover band.
1: Ja. Maar dat was mijn andere idool. De zanger van Faith No More, Mike Patton.
0: Ja.
1: Die ken alles. Nog steeds. En ja, ik had zoiets van, dat wil ik ook. Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik vind het geweldig. Die man die kan opera zingen, die kan grunten. En die kan gewoon echt alles. Nou, rappen kan er ook.
0: Ik wil die daarmee wel even grunten. We gaan luisteren naar Faith No More en Evidence.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa.
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood.

0: Lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: 7 dagen lang.
6: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
9: Ga nu naar Koken en Wonen.
8: In het stadshart van Appingedam.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
10: Radio Noord.
11: Leven in muziek.
12: Met René Walhout.
13: Je luistert doorleven met muziek, zoals je net hoorde hem. En door in verdochte gast, de man van de Groenige Tol, Olaf Vos. Hij waakte met asielzuikers, stond voor de klas, speelde in verschillende popgroepen, is schouwpsycholoog en is host dagelijks te zijn op TV Noord tegenwoordig met de quiz Klauk. Olaf, je hem net al een uur luistert naar vooral die muzikale leven. Wie een beetje eindigt op die middelbare schaal. Was twee keer zitten bleven, maar het is uiteindelijk gelukt.
14: Ja.
13: En toen is je psychologie gaan studeren. In stad.
14: Ja.
13: Ben je ook voor het verhoest van hoe het meedoet? Want de woners nog gewoon toes?
14: Ja, maar nou wel vrij snel. Want ik ben, voor mij toen ik 18 was, ook toen was ik al hoe toes. Ja. Ja.
13: En waarom psychologie trouwens?
14: Nee, dat is. Want we hadden het net over zo van nou. Wat wil je worden? Ja, dat was ik niet. En nou weet ik dat nog niet altijd. Maar daar kon ik was. Ik was dan bij mijn decaan geweest. Zo is het kom.
13: Op de RSG en daar.
14: En op de RSG. En toen moesten we een stage zuiken. En dat was voor een dag. En toen was ik bij mijn decaan geweest. En die een of andere testje of weet ik veel wat. Of we hebben erover proot. En toen zei je nou voor mij is het beste als een mol gewoon kieken. Bij een instelling en met een psycholoog of zo wat metlopen. En toen heb ik metlopen. En ik weet nog dat ik dan bij zo'n of ander kringgesprek zat. En dat vond ik allemaal wel heel interessant. En toen dacht ik van, god, nou, misschien is dat wel wat voor mij.
13: Ja, wat voor kringgesprek was dat dan?
14: Ja, dat weet ik niet meer.
13: Maar ja, dat was met een psycholoog en patiënt.
14: Ja. Ja, en toen dacht ik van, nou, dat, en ik weet nog wel, toen in die tijd, dat was er oorschijn werk voor een psycholoog.
13: Aha.
14: Dus mijn pa en moeder waren er niet zo blij mee, dacht ik.
13: Oh.
14: Maar het was, nou ja, het was wel mijn keuze, dus dat was verder ook goud. Toen ben ik met die studie begonnen.
13: Nu doen we stadhouw op Komers?
14: Nou, een half jaar, drie kwart jaar ging ik op Komers. Eerst in Vinkhoesten.
13: Aha.
14: Allemaal naar de rand van de stad.
13: Ja.
14: Nou, dan moest hij voorstellen, er komt zo'n snurde op uit Meidenhoesen. En die gaat dan, nou, niet direct naar het centrum van de stad, maar eerst naar Vinkhoesen. Maar ik weet nog wel, toen een van de eerste keer dat ik nou naar college moest, dat was vanzelf ergens in het centrum.
13: Ja.
14: Ja, voor mij was het dan bij UMCG, daar waren ze ook een collegezool. En toen moest ik in. Maar toen hadden we nog geen mobieltjes met de routeplanner en zo. Maar die huisgenoot van mij, die had een grote koord van Grunnader op de deur in de keuken. En toen dacht ik van, oké, als ik dan door en door langs en dan door en door rechtsaf. Dan moet ik dan, dus ik ben om, nou ik denk een uur of 10 ben ik vertrokken. Ik had om 11 uur college. En om 12 uur was ik nog aan het zuiken. En toen ben ik maar weer omgegaan. En ben ik weer nog van Goes gewoon.
13: Je was helemaal verdwaald in de grote stad.
14: Ik was verdwaald in de grote stad.
13: Oh, ga maar jong.
14: Ja.
13: Ja.
14: Tweede college heb ik er eerst.
13: Oké.
14: Ja. Maar dat was wel een grote stad, hoor.
13: Ja.
14: Op mij de hoezen.
13: Ja, wat dacht je? Want ik huur je niet, of...
14: Nou, ja, dat

0: dacht ik dan wel.
1: Ja, ja, dit is te groot voor mij.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Wat ik nou nog heb met Amsterdam.
2: Aha.
1: Door wil ik het luister ook weer runnen weer voort. Ja. Maar daar had ik town een beetje met grun.
2: Maar het is allemaal goud kom, ja, want ja. Die draai je wel van.
1: Ja, ja, uiteindelijk is zei ik grun ook meer als een groot dorp, als dat een stad is.
2: En bist ook volop in het studentenleven ook met seks, drugs en rock and roll?
1: Ja, met rock and roll. Nou, veel seks.
2: Nee?
1: Nee.
2: Was er nog geen vriendinnetje dan? Of,
1: Nee.
2: Beetje een loodblauw wat dat betreft.
1: Ja, ja. En ik was ook niet zo'n Casanova of zo. Dus nee, ik was niet zo'n... nee, dus ik was wat dat betreft wel vrij rustig.
2: Er was ook geen behuifte?
1: Jawel, die was er wel.
2: Ah.
1: Ik was wel gezond.
2: Oké. Okay. Maar dus
1: was nice psych.
2: Oké.
1: Okay. Nee. Dat was het.
2: Je was onvrijwillig, was toen door...
1: ook wel redelijk serieus met de studie. Daar heb ik ook wel wat langer over doen als normaal. Maar ja, je moet ook een beetje...
2: Normaal, je had een 6 jaar voor, denk ik, in die tijd?
1: Nee, ja, voor mij wel. Maar officieel stond er maar 5 jaar.
2: Ah, oké. Okay.
1: Dus daar heb ik wat langer over doen.
2: Maar toen is op een gegeven moment wel een vriendin ontmoet in de stad,
1: toch? Ja, dat was wel studeren. Dat was in de laatste jaren van mijn studie. En de town ging wat duur, zelfs som wonen al. Dus dat ging vrij snel.
2: Oh ja?
1: Ja. En,
2: oh, was dat? De liefde was zo groot. Toen denk je, dit moet hem worden?
1: Ja, ja.
2: Dan, oh?
1: Toen dacht ik van, nou, hier gaan we met som wonen. En toen ben ik naar de Weijert. Gewoon.
2: Ja.
1: De Couperuslaan heette dat. En toen hebben we nog ook Lothar, toen ik al waakte, toen hebben we nog, ook nog weer in de stad woont.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Wat was voor een verhaal?
1: Zij waakte al voor mij toen ik haar kennen leren.
2: Oh, hoe kwam ze tegen?
1: Nee, niet allemaal. Nee, ze studeerde eerst nog.
2: Ja, ja.
1: Ja, en toen, maar zij ging vrij snel werk. Toen studeerde ik nog. En, uiteindelijk, toen waren we 2 verdieners.
2: Ja, ja.
1: En zo kon we een hoes kopen al.
2: Dat maar.
1: Ja, man. En, hoe heet dat? In Picardof.
2: Aha.
1: Ja, we gingen ook direct op stand.
2: Oh, ik wil zeggen, dat is direct een dure wijk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Want toen was de studie kloor in Kostvorend vaak.
1: Nou, dat was wel mooi, want ik heb natuurlijk eerst wel solliciteerd als psycholoog. Maar ja, wat mijn pa en moe al voorspelde, er was waarschijnlijk werk voor een psycholoog. Dus, en ik had op duur ook zoiets van, nou ja, ik wil wel wat met mensen doen. En toen ben ik eerst bij COA aan het werk gewoon.
2: Oh.
1: Dat was ook met asielzoekers. En dat was in, ik werkte in Zeegse.
2: Ja.
1: Er was toen nog een kleine opvang in Oin in Oudhoesen. En maar na 1,5 jaar of zo, nee, dat beviel toch niet al daal. En er waren een paar incidenten geweest. En toen had ik zoiets van, nee jongens, dit past niet bij mij. En toen vroegen ze mensen, en door was half heel vaak in. Maar toen was er een instroom van boven de 40.000.
2: Asielzoekers.
1: Ja, en dat was toen, voor die tijd was dat half heel. En toen waren ze op zoek naar medewerkers. Dus toen heb ik solliciteerd bij die IND.
2: Immigratie en naturalisatie.
1: Ja,
2: geweest.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Maar wat trok hij in asielzoekers dan? Toen kwam hij COA of was dat geen keus? Dat was gewoon waak, dus door McDonald's maar in.
1: Nee, dat was niet echt een keus. Nee, nee. Maar ik vond het uiteindelijk, en nou nog, ik vind het wel ontzettend interessant. Die andere culturen en ja.
2: Bij IND, doe je rechtstreeks contact met asielzoekers.
1: Ja.
2: Wat, hoe ging dat in? Wat was die...
1: Nou, ik deed de interviews. Dus mensen kwamen hier en die kregen een keurig gesprek met de politie of wat ik veel waar. Maar uiteindelijk waren ze dus langs de IND.
2: Yeah.
1: Want die moet den bepolden of ooit, wel of nooit, in aanmerking komen voor een vergunning. En,
2: een verblijfsvergunning.
1: Ja, en dus, er moet een interview komen. Dus de man die moet vragen van, god, wat is er dan gebeurd? En hier in Nederland en ook in andere landen in Europa is het zo, dan gaan we kijken, valt ooit onder het verdrag. Dus Erdogan bijvoorbeeld te vrezen vanwege politiek. Erdogan te vrezen vanwege ras. Erdogan te vrezen vanwege geloof.
2: Nou, gehardheid.
1: Ja, en die ding die gooi je dan bilans in het interview. Nou, en als dat een verhaal is waarvan je zegt... dat valt onder het vluchtelingenverdrag... dan kom je in aanmerking voor een vergunning.
2: Ja. Dus dat was best wel een belangrijke post voor die mensen.
1: Ja, maar ik vond vooral ook een ik vond het werk ook wel al dankbaar.
2: Ja?
1: Ja.
2: Want?
1: Nou, wat het is. Kijk, er is natuurlijk al veel over te down altijd. Dat is van alle
2: dingen. Dus tegenwoordig nog veel meer en veel extremer en veel agressiever.
1: Ja, het is wel veel agressiever geworden. Ja, dat is niet best, jongens. Maar dan maar. Maar ik dacht altijd van... Ja, maar van mij ben we het er wel over eens... dat de mot een soort van toets wezen. Goh, wel komt er wel of niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. En loopt dat in down de mensen die zo neutraal mogelijk erin stonken. Dus en ik vond altijd wel... Nou ja, dat ik probeerde altijd wel mijn best te doen. En gewoon ja, die mensen een kans te geven. Dus elk probeerde ik wel een kans te geven.
2: Ja, tegenwoordig ben er genoeg mensen die vinden dat ze ook al dagen een kans moeten nemen. Maar
1: ja.
2: Dat is weer een heel ander
1: verhaal. Maar ja, dat wil ik dan wel in nemen. Want dat is complete onzin. Want er is ook een meneer die rapt altijd van nou en dan wordt zo en zo. Maar uiteindelijk moeten we ons allemaal houden aan allerlei regels en wetten. En door stonden we allemaal achter. En dan ontkom je er nou aan dat elk die kreeg gewoon een kans.
2: Ja. Maar toen kreeg je natuurlijk van die asielzoekers ja, soms de meest verschrikkelijke verontrust.
1: Ja, dat was soms wel halslim.
2: Ja?
1: Ja.
2: Kost u er wel...
1: Nou... Ja, de mensen wel. Maar de binnen wel verholt bij, vooral als het ging over marteling. En wat, ja, daar kom je niet al volk tegen, hoor, maar dat bleef je dan wel bij. Maar als je dat in heuren, jongen, ik word nogal goud van een man uit Irak. En die was ooit marteld door het regime van Saddam Hussein. En nou, wat hij maar met mocht daar, dat was verschrikkelijk.
2: Mm.
1: En hij kon erover vertellen. En nou ja, dat is dan ook het idee van zo'n interview. Maar op een duur, dan moet je wel even stoppen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Naast met een hoes.
1: Ja.
2: Ja?
1: Ja. Ja.
2: Nou, hou uit te zeggen dat.
1: Nou ja, dat blijft in je kop zitten. En al dat verdraaide en de pijn letterlijk en of ook lichamelijke pijn. Wat die man, waar ik weet nog, die man die heb ik toen interviewd in het psychmoes.
2: In het psychmoes?
1: Nou ja, op duur. Kijk, als je die man die was hier kwam, maar die was er zo slecht aan toe. Dus die is direct opgenomen in het psychmoes. Maar op duur, je kan niet tot in de lengte der dagen wachten met zo'n interview. Dus op duur dan zeggen ze van nou... En ik ging dan ook wel geregeld wel op pad. Dus dan zat ik nooit op de post in Tropel of in Zwolle. Maar dan ging ik wel op pad. En dan ging ik of bijvoorbeeld naar Beatrixoord. Of, nou, en dan moest je gewoon bij de mensen langs.
2: Ja.
1: Ja.
2: Daar word je nooit blij van.
1: Nee, dat was maar goud ook dan is het alleen nog maar mooi dat je zulks wat down kan.
2: Ja. Is er wel met stopt, Aas?
1: Ja, maar ik heb dat 20 jaar doen. Dan wordt het ook wel eens tijd.
2: Is ook zo.
1: Ja.
2: Het wordt ook tijd voor muziek trouwens. Leven ja. In muziek door Lucien, dus daar moet ook muziek in. De Stone Temple Pilots.
1: Ja, dat kon omdat... kijk, dat was nog wel weer eerder, want we zijn al in mijn wakende leven. Maar daarvoor, dat was de grunge-tijd, ja. Met Nirvana... En ik was wel halfslim fan van Nirvana, dat moet ik wel zeggen. Maar ik ben uiteindelijk, nou nog steeds, luister ik al veel naar de Stone Temple Pilots. En dat was toch ook wel minstens zo bijzonder.
2: Ja, en hoe komt dat door dan?
1: Door die zanger.
2: Ja?
1: Ja, die man is er ook al niet meer. Maar,
2: dat was gewoon een tragische zanger.
1: Ja, die hebben ze doodgevonden in de tourbus.
2: Ja.
1: Maar... nou, het hele bijzonder is ook wel dat deze band komt naar Seattle.
2: Oh ja.
1: En kijk, alles van grunge, Alice in Chains en alles kwam Soundgarden, alles kwam natuurlijk uit Seattle.
2: Seattle, ja.
1: Maar zij hadden dezelfde sound, Maar nij doet Seattle. En maar gauw dat is verder. Maar meeste ben ik onder de indruk van zijn stem.
2: En het nummer heet Big Empty. En het wordt de MTV Unplugged versie wezen?
1: Nou, die nu is zijn zangkwaliteit het beste.
2: Goed. De Stone Temple Pilots met Big Empty.

0: Geweldig nummer. Van de Stone Temple Pilots, Big Empty. Keus van Olaf Vos, de gast van de Hoog hier in Leben in Muziek. Gooi keus, Olaf. Als je studie klaar was, bij het IND. Hoe zat het met de muziek ondertussen?
1: Toen zat ik nog wel met Klaas en met een andere gitarist. Of had ik toen aan een volgende bandje?
0: Maar de Bonting Harris was dan aan je zicht?
1: Bonting Harris was vanaf 2004.
0: Oké.
1: Nee, toen was ik alweer veel older.
0: Maar ondertussen ging ze wel veel concerten bezuiken?
1: Ja. Muziek was wel mijn leven.
0: Hoe ging het heen? Wat ben de concerten die ben?
1: Nou, Faith No More ben ik half ook heen geweest ook. Ik ging uiteindelijk ook wel naar festivals. Ik kwam ook een beetje met wat hardere muziek nog. Dat vond ik mooi.
0: Metal
1: festivals ging ik heen. Waldrock nog.
0: Snake?
1: Burgum. Nee, oh, Burgum. Burgum. En dat was wel mooi. Dynamo Open Air.
0: Aha.
1: Op dat vliegveld gebeurde. Bij Eindhoven was dat. Dus zag ik, dat is ook een van mijn favoriete bands. Heb ik doortaan voor het eerst zo'n Suicidal Tendencies.
0: Aha.
1: En die heb ik trouwens ook al wel 7 keer, denk ik, al wel zo'n.
0: Huh?
1: Fate No More heb ik half ook zo'n. Mucky Pup heb ik ook zo'n in Burgum.
0: Dat is
1: ook geweldig.
0: Ja?
1: Beetje punk, pretpunk-achtig, maar ook wel weer met hardcore invloedende rock. Dus ook al leuk.
0: Ja, dat ging gelukkig al deur, want daar is er natuurlijk wel nodig bij de IND.
1: Ja.
0: Doe ze ook nog voor Frontex vaak?
1: Ja, dat was in de laatste jaren bij de IND.
0: Dat is een club, dat is een beetje een beruchte club.
1: Ja.
0: Die moet de Europese grens bewolken.
1: Ja.
0: En die komt geregeld in Nijs als met die zogenaamde pushbacks.
1: Ja, dat ze ze dan terug.
0: Wat moest toe doen met dat?
1: Nou, kijk, Frontex, dat is een Europese gebeuren. Dus er zijn allemaal officieren, politieagenten of neem het maar op, van verschillende Europese landen. Die worden inzet voor Frontex. Dus dat is uit alle landen uit Europa worden door mensen voor inzet, worden voor selecteerd. Maar die worden daar ook voor opleid nog weer. En dus kist hier waken voor de marechaussee. En maar als je zegt van, goh, ik wil ook wel eens een keer waken voor Frontex.
0: Je gaat door de Middellandse Zee bijvoorbeeld?
1: Ja, en dan was je opleid. En dat kan een paar week duren. En ik mag door een deel van die training mag ik geven. En dat was geweldig. Want ik kon dan een week in Athene of Madrid. Of ook wel in Estland of Letland ben weer eens Riga.
0: Dat klinkt al lekker, maar het was hard waken? Of?
1: Nee, dat was wel. Ja, het is niet van. Dat is een week lang toeristische attracties. Nee, we hadden mooiste. Elke dag was het van smorgens 9 tot soms 5. Waren het verschillende trainingen voor die mensen. Dus er was 5 dagen in de week waar we door mee bezig. Maar ja, soms dan ging ik wel, of even met een kameraad naar een lokale bar. Of even, bijvoorbeeld Praag ben we ook een pommel geweest. Kijk, als je dan een beetje in het centrum zit, dan kun je ook wel even bij de brug of wat dan ook langs.
0: Ja. En wanneer was het moment dat je doorzegt, ik ben klaar met dit werk, ik ga even anders doen?
1: Nou, op een duur, dan als je bij jezelf maakt van, ik ben niet zo schaap meer, ik kan me niet zoveel meer schelen, dat is te veel. Maar dat je niet zo schaam meer bent. Dat je denkt van, zo is het ook wel goud.
0: Yeah.
1: En dus niet meer streven naar een 9 of een 10. Maar dat je zegt van, een 8 of een 7 is eigenlijk ook nog wel goud. Nou, dit moet je voor mij gewoon op zich gewoon een andere boom, maar een uitdaging. Iets waarvan je zegt van, goh, ik moet er weer volledig veel gewoon.
0: En toen was toen.
1: Nou, dat maakte ik.
0: Yeah.
1: Dat ik dacht van,
0: toen was ondertussen ook papa geworden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat was een grote, dat was een dreun van die.
1: Ja. Ik heb al veel met kinderen. Nou, dat mag ik dus nou ook weer down op schaal. Ik vind het geweldig met die met pubers. Of ook wel met kleine kinderen. Ik vind het allemaal even mooi. En,
0: ja, wat is dat? Waarom?
1: De eerlijkheid ook wel, denk ik. Hè, dat ze zijn nog nooit al te besmet met allerlei dingen. En ze zijn oprecht en... Nou, vandoor ook weer, als ik dan op schaal bezig ben en als ik door dit aan denk, dan heb ik zoiets van, ja, dat is gewoon, dat is waar ik wat bij me past. Mm-hmm. En ik wil dus ook halgeren, wil ik zoveel kinder.
0: Ja, had hij daar, was dat?
1: Nou, dat had ik van, ik had vrouw gehad wel, dat ik wil wel met, daar had ik op legere schaal zelfs al, dat ik wil wel met kinder waar.
0: Oh.
1: Ik wil, toen had ik voor mij al wel zoiets van, ik wil wat onderwijzen.
0: Is dat de meeste Godliep beest?
1: Nou, waarschijnlijk ook wel.
0: Ja.
1: Dat ik dacht van, god, dat liep me ook wel waar.
0: Maar toen was Jorf, ben je dan Jorf 10 en dacht ik wil...
1: Toen dacht ik al wel van, ik wil het onderwijzen.
0: Maar waarom is dat nou voor doen dan?
1: Sommigen denken...
0: Dat was je vergeten.
1: Dat gebeurt en zo, ja. Bij mijn studie heb ik nog wel weer stage lopen in het onderwijs. Dan was ik ook een soort van schaalpsycholoog.
0: Oké. Okay.
1: Dus uiteindelijk kom je door wel weer iets, de cirkel komt uiteindelijk wel weer rond.
0: En die droom, papa worden.
1: Ja. Dat was prachtig mooi.
0: Ja.
1: Er zat een kleine kink in de kolben, want het ging nooit goud met de relatie, dus... Toen werd ik nooit meer fulltime papa en dat was even stoer.
0: Want de relatie, je was trouwd? De huwelijk ging...
1: Nee, we waren niet trouwd. Maar het vuilde wel als een scheiding.
0: Ja. Was dat direct nadat jonkje geboren
1: nee,
0: was?
1: Ja, pooi hoor. Nooit al lang te nog. Nee. Dus in... maar ja, dan kom je dus weer alleen te staan.
0: Maar die droom was net verwezenlijkd in die wereld.
1: Ja, dat was het mooiste stoer. Ja, dat was wel echt al stoer. Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was al stoer.
0: Dat was een dikke crisis.
1: Ja. En door dat heb ik dus ook maar weer gewoon in de muziek de roet gegooid.
0: Want doe bist zo gewoon?
1: Ja, ik ben voor gewoon, ja.
0: En zo?
1: En zo ben ik uiteindelijk een gescheiden vaders omgeving ben ik terechtgekomen. Want dat neem ik altijd zo. Ik zat in zo'n recreatiewoninkje in Gazotte.
0: Ach.
1: En dat gebeurt wel volker. En
0: Er
1: zijn dus meer van die voorders.
0: In hetzelfde schuitje?
1: Ja.
0: Ach.
1: Ja. Dus in door zat ik ook in zo'n hoeske.
0: Ah.
1: En dat is maar oud is.
0: Ja, het is een trieste.
1: Ja, dat is wel half triest. Maar als ik er nou wel eens... Ik kijk wel eens naar foto's nog. En dan denk ik van, ja, het is wel half triest. Maar het is op bepaalde manier is het ook weer gewoon een halve bijzondere ervaring was het wel.
0: Want?
1: Nou ja, omdat je zit door den en dan word je hem allemaal, kom je hem allemaal terug bij jezelf. En wat is er allemaal gebeurd en hoe is dit gebeurd?
0: Confronterend.
1: En, ja, het is al confronterend, ja. Maar gauw, ja, ik denk dat het ook voor mij al bijzonder was. Omdat ik kon half veel kwiet weer in de muziek.
0: Ja.
1: Ja.
0: In dat vakantiehoeske door op dat paard.
1: Ja.
0: Dus dat is toen muziek te maken.
1: Schierhoeske.
0: Oké. Okay.
1: Nee, dat was echt al klooi. Maar dat is ook mooi. Want dan zag je ook dat je eigenlijk niks nodig bent. Hè. Dat was halve vierkante meter zat ik op. Ik had van mijn pa en moeder. Dat was al live. En ik had geen cent ook meer. Want lijkt voorop. Maar ik had van mijn pa en moe, had ik een heel mooie tweepersoons beer gekregen. Maar die was zo groot, dat slopkommetje worden in. Maar dat paste net in. Dus ik kon, als ik deur opende, dan kon ik direct mijn bed in doen. Dus het was een soort bedstee eigenlijk. Ja.
0: Ja. Maar de mout hield ze wel in.
1: Ja, en dus ik had in een houtje van de kamer had ik een al kleine bureautje staan. En doorop stond mijn pc. Ik had een toetsenbord, had ik erbij. Een keyboardje had ik erbij. En zo was ik nogal handig met zo'n muziekprogramma. Dus ik mocht zelf beats en ik mocht zelf wat piano. En door heb ik de wereld aan nummers geschreven voor de tweede cd van de Bonte Naries.
0: Regen.
1: Regen, ja. Ja,
0: ja. Ja, dus dan ook ja, teksten op voor je.
1: Nou ja, ja, maar ja, dat komt door dus voor. Ja, ja. Dus in die zin, kijk, dat komt er dan weer voor mij bij. Dus half veel dingen waar ik met mogen heb, door zit ook weer een connectie met de muziek voor ja, mij bij.
0: Het die muziek die er doorheen al?
1: Ja. Ja.
0: Van ik ken me vust en dat
1: wel
0: die omgeving
1: wel
0: meer,
1: ja, wel meer dingen ook. Maar muziek, dat is voor mij wel heel belangrijk, ja.
0: Ik ken me vust dat die omgeving wel doorgaat heeft. Komt er wel goed met die man?
1: Ja, nou, dat dacht me moe op een duur ook wel. Ja. En dat was ook wel terecht. Want ik moest op een duur naar een ander hoesje. Want dat hoesje waar ik in zat, dat werd verkocht. En dan moest ik naar een ander hoesje. En alleen nog daar zat wat duiper het bos in. Dus nou ja, in duip het bos in. Dus ook wat donkerder ja, en wat... Nou ja, het zag er allemaal... Toen werd het ook wat minder rooskleurig.
0: Dat zag niet af.
1: Dat zag ik zelf ook wel. Maar het werd nog veel slimmer. Want ik zal op nou, daar moet ik ook niks goed. Maar op mijn hoofd... ineens, ik zag allemaal zwaai liggen. En mijn buurman, dat was ook zo'n gescheiden pa... En mijn buurman, doorging die ambulance in. Dus ik deurde erom een beetje gluren. En ik denk, nou, dat zal wel naar goud wezen. Ik had er verder allemaal geen contact meer. Maar ik was daar van de eigenaar van al die hoeskes, dat er ook wel zo in zat. En toen duurde het niet lang. Toen kwam er weer een auto aan. Maar dat was zo'n zware station.
0: Een Ligo.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Dus in town, zei mijn moe. Hal terecht, wie gewoon snel op zuik, een hoeske, gewoon weer in de bewoonde wereld. Dus in
0: dat besef was toen zelf ook wel op dat moment.
1: Ja, nog niet direct.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ah.
1: Nee, want ik nee, zo ver was ik nog nooit.
0: Ja, maar hoe was toen wel? Ik bedoel, kan je me voorstellen dat je een depressie
1: schuilt? Ja, het was wel ontzettend met ups en downs. Dat is, ik douwde een beetje lacherig over, maar dat kan ook, omdat het zo'n zet leed. Maar nee, dat was verschrikkelijk. Bij tien was het verschrikkelijk.
0: Vooral ook omdat ze in zuin natuurlijk ja, zo volks
1: dus dat was niet mooi.
0: Ja. Dat had een vechtscheiding? Ja, dat was geen echte scheiding.
1: Nou, ja, dat het wel lang duurt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is het allemaal een beetje goud komen nou?
1: Ja.
0: Hoe is het contact met die zuin tenminste?
1: Ja,
0: weer aan die eerste cd? Dus.
1: Ja, doorom. Nee, dat is allemaal geweldig.
0: Ja?
1: Nee, dus dat is allemaal goud komen.
0: Okay.
1: Ja, dus doorom. Misschien doorom kan ik er ook wel gewoon nou luchtig mee omgaan. En nou, in doorom denk ik, misschien is dat het ook wel, dat ik nou denk van, nou, dat is gewoon een bijzondere tijd geweest. Bult leert en bult metmokt en dat hoort erbij.
0: Brengt ons bij Johnny Cash.
1: Ja, dat was wel die tijd.
0: Oh ja?
1: Ja, ja.
0: Dit is van die beroemde cd die je opnam met ja. Rick Rubin van de Beastie Boys.
1: Ja, en toen luisterde ik... dat kwam de stemming niet altijd te goede, denk ik. Maar toen luisterde ik veel naar Johnny Cash. Ja,
0: waarom gaan we luisteren naar dit nummer?
1: Omdat ik half slim ben van teksten. En er zijn al veel mensen die luisteren naar zo'n volk naar teksten. Daar begreep ik al nog een snars van. Maar dan wil ik mensen nou wel even vragen om te luisteren naar deze tekst. Want dat is echt geweldig.
0: Is een tekst van Sting, hè?
1: Ja, ja. Maar ja, dan is het ook nog als Johnny Cash dat in zingt. Maar die tekst, dat is super.
0: Gaat over een jonkje die... Ja, min of meer per ongeluk een doodschijt.
1: Ja.
0: En door wel enorm in conflict komt met zichzelf.
1: Ja, in ontzettend speed air.
0: Ja.
1: En ze ontzettend schoomt. I hung my head.

0: I hung my head. Johnny Cash uit 2002. En keuze is van Olaf Vos. En dit nummer is toezien ook nog doen, hè?
1: Ja, in Midwall is het zo. Nijwall, ja. Midwall.
0: In de kerk.
1: Oh, mijn jongen. Ik schoon me zo.
0: Ja.
1: Ja. In het Grunners, hè?
0: Ja, de eerste vertoold.
1: Ja, in den Midwall, ja. Midwall.
0: In de kerk.
1: Oh, mijn jongen. Ik schoon me zo.
0: Ja.
1: Ja. In het Grunners, hè?
0: Ja, de eerste vertoold.
1: Ja, in den met dat kerkgeugel. Ach.
0: Ik heb de opname gehoord, dat is echt indrukwekkend.
1: Ja, maar in de echt is dat nog een keer zo indrukwekkend.
0: Zo met Alex Visting was ja. Eerder hadden we het al over het moment dat toen verkocht was aan de Grunnige Tol.
1: Ja.
0: Toen ging het nog over winnen toe, die eerste Grunnige Tolig bandje.
1: Ja.
0: Dat was het Nijdeg, zei ze toen. Wat was het wel, Dan?
1: Dat was het, toen ik dat programma Grunnigers ging presenteren.
0: Oh!
1: Want, toen had ik in elk geval had ik altijd contacten met Frees Schrijver. Daar was de tekstschrijver. Daar schreef alle stukjes.
0: Ja, en voor mensen denken van Grunnigs, wat is dat? Dagelijks op TV Noord een cursus Grunnigs.
1: Ja, en al keurt was er elke keer. Maar wel toch een avondje per keer wel wat ik kreeg.
0: Hoe kwam ze door Bie terecht in?
1: Nou, dat was wel door de Bonting Harries.
0: Ah.
1: Want ze hadden me zoon of zo. En ze wilden wat down weer met het Grunners. Bij Noord. En ze hadden een idee over een tolprogramma. En toen dachten ze van, hé, vrek, die jong. En wat wie zong met de Bonting Harries ook in het Grunners. En toen was ik 20 jaar jonger als nou. Dus dan had ik ook nog een beetje een jonger uiterlijk. En toen dacht ze van, goh, wie zou ik een beetje een jonge kop, dat je toch Grunners proort. Misschien is dat waard.
0: Ja.
1: Dus zo ben ik toen bij dat programma komen.
0: En hoe ging dat bij die dan? Want wat was daar het moment dat ze viel voor het Grunners?
1: Nou, dat wil ik zeggen. Ik had dus half veel contact met Frey. Nou, en die leerde me half veel over het, ook over het Grunners schrijven, maar ook over de Grunnige Tol. En toen ging ik me er allemaal meer in verduipen. En, half belangrijk, dat is minstens zo belangrijk, ik ging me ook verduipen in grunnige muziek. En ik kon
0: Edestolkjes.
1: Edestol, ja. Van Zulf. Dat draaide mijn pa ook altijd al wel. Maar verder ken ik niet zoveel. Ja, plat, die ken ik ook. Maar nou, dat was wel zo'n beetje. En toen kwam ik. Een van de eerste, dat was nog, die kreeg ik trouwens via Jaap Alk.

0: gemaakt. Dat was Eddie Koekoek. En dat was voor mij ook zijn enige cd waar de mocht werd. In het Grunnelsteen. Maar oh, door zo'n ding op, ik dacht van jeetje mineetje, maar dit is mooi. En toen ben ik, nou ja, ook door dat programma. En toen ben ik me nog meer gewoon geïnteresseerd voor de Grunnige Tol. Ook voor, nou toen ging ik gedichten, ook half veel dingen waar ik moest down voor de tv-programma. Hè. Gedichten lezen.
1: Moest ook elke keer een rap maken, toch?
0: Rap heb ik ook gedaan, ja. Dus in, ja, ja, en dan word je dus, ben je er zo druk mee. Maar vooral ook, niet omdat het moet, maar omdat je denkt van ja, verrek, maar ik wil hier meer van weten. Ik wil ook weten van goh, staat, het zijn nog meer nummers. En zo ben je op suik en zo heur je eens wat. En dan denk je van hé, dat wil ik ook. Nou, toenbonen. Was ik een keer in dat programma een nummer, was ik wat verteld over dat nummer. En toen hoorde ik dat luidje. En toen dacht ik ook weer van, hey, daar wil ik dus meer van horen.
1: Nou, er ging een wereld voor die open.
0: Ja, ik dacht, wat is er al veel muziek in het Grunnen?
1: Ja, maar riekdom, hè?
0: Ja. Ja, nou ja, dat is echt zo. Maar dat is wel grappig, want kijk, ik ben vroeger pad ook met het Grunners. Maar ik vroeg dan probeer ik mensen ook een beetje wat bied te brengen over, ook over grunnige muziek. En dat is 9 van de 10 keer, dan als ik vroeg, nou, welke grunnige artiesten ken je? Nou, dan, ja, Ede Stol, Via en Birdie en
1: Peerines.
0: Maar dan hold it up.
1: Yeah.
0: Nou, en ik kom dan met andere alternatieven.
1: Met Lex Koopman bijvoorbeeld.
0: Nou, Lex Koopman is een alle mooie. En dat is dan weer al jammer, want Lex, die het, wat meer, als het meer gaat, het mooiste nummer ooit geschreven in het Grunners. Maar die heeft er ook maar één. Nou, de oin en dan nog een bidro gaan leven, maar hij had maar oin schreven.
1: Ja. En hoe ken je dat toch?
0: Ja, nou, ik heb dat wel eens vroegd aan Lex. Ik zeg, jongen, ik zeg, kist toen nooit nog oin nummer den schreef. Maar ja, hij is toch gewoon, hij, dat is zo van, nou ja, dat kwam town.
1: Ja.
0: En dat ging goud. En, maar ja, ik ben er nou nooit mee bezig. Dus hij had er nooit zoveel. En ik kan me nooit voorstellen, hij had er gewoon geval bij. Tenminste, niet zoveel daardoor. Maar ik kan me dat niet voorstellen, maar als ik dat nummer hoorde, denk ik alleen maar van, co-leren, wat wil ik dat ik zo'n nummer schreef maar.
1: Waarom mocht het zo goud?
0: Nou, weer de tekst, maar vooral ook hoe het brengt. Dat is echt geweldig.

0: Lex Koopman met Genodeloos hier in Leven en Muziek met te gast Olaf Vos. En dit was weer een terechte keuze, Olaf. Wie waren bij het Grunners bleef? Maar op een gegeven moment kwam er een vacature bij het Centrum Grunnige Tol en Cultuur.
1: Ja.
0: Dat was die boon.
1: Daar kwam alles ja.
0: Een dream come true, zeggen ze dan.
1: Ja, dat past die net. Ja. Zo got mol.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat was nooit zo.
0: Nee.
1: Nee, want ik had toch het idee dat ik wat ik dacht van nou, ik ken hier al mijn creativiteit en dat is achteraf denk ik ook van ja, maar dat is ook mijn illusie. Ik ken al mijn creativiteit hier in Kwiet. Maar ja, je bent natuurlijk wel je down het voor een ander.
0: Mm-hmm.
1: En nooit elke keer nooit zitten wachten op wat ik mooi vind en wat ik leuk vind of wat ik aan de man brengen wil.
0: Ja, voor liefst toe aan, hè?
1: Nou ja, ik had ideeën voor allerlei verschillende dingen wel. En er waren ook dingen waar ik wat minder meer raar.
0: Mm-hmm.
1: En maar ja, het is al terecht. Je moet aan alles moet je wat aandacht besteden. En nou, er binnen alle mooie dingen moet komen. En alle mooie dingen mogen voor het onderwijs. En alle mooie dingen. Nou, door heb ik aan meedoen was
0: het. Ja, dat brukt ze nogal.
1: Initiatief om. Ook om het initiatief om. De Dag van de Grunnige Tol. Nou, naar het Kielzacht te holen. Dus er binnen wel al veel leuke dingen moet komen. Maar nee, ik had toch zoiets van. Nee, dit past me niet de haldal. Ik moet toch gewoon maar weer dit down als hobby.
0: Is dat ook een beetje, omdat het is ook een beetje een wereld waar je gauw mensen ten je in het harnas joh.
1: Nou ja, dat mocht ik ook wel eens met. Ja, want ik ben dan wel een beetje eigenwijs ook soms. En dan, dan wil je wat down en dan wil je het luisteren. Daar ben ik ook wel van, het luistert zo down dat het compleet anders is dan wat mensen wend ben. En dat is ook wel eens wat stoer in de doos.
0: Ja.
1: En dat, ja, misschien is dat ook wel. Dan moet je dat gewoon in stapjes down. Ja, mm-hmm. ik ben dan eerder van gewoon direct dreigrode sprong en upkeven, gewoon het anders down.
0: Is toch wel een Jorovat volle hol naast?
1: Ja, nee, niet Jorovat hoor.
0: Oh.
1: Voor mij heb ik de 2 uur naar de hold.
0: Oké.
1: En toen kwam die vacature ook. Dus, want anders was ik nog wel langer bleef, maar toen kwam de vacature voor een schouwpsycholoog. En,
0: op Knol?
1: Ja. En zo had ik een gesprek door.
0: Er zit ook toch een wiskunde leraar nog tussen?
1: Of ja, ook nog. Dat heb ik ook nog door.
0: Ja. Wiskunde in het Grunnigs, heb ik dat nou goed begrepen?
1: Ja, dat kon ook.
0: Ja,
1: zeker.
0: En wat moet je doen op je voorstellen?
1: Ja, nee, maar omdat er waren wel kereltjes. Ik gaf les in Winschoten. En er waren nou kereltjes bij die in het Nederlands, die kwam het Nijdehaldal over. En dan zei ik tegen Noor, en dan zei ik van, nou, ik kom zo wel in Bidi. En dan legde ik die moeder in het Grunnigs. En dan was nou kun ik aan de gang.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En toen schouwpsycholoog in Stadskanaal.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat sprak hij door in aan?
1: Nou, vooral, ik had een al fijn gesprek. En ik had ook het idee van, goh, ik kan hier ook een beetje mijn eigen invulling aan geven.
0: Ja, wat daar tussen door?
1: Ik geef ondersteuning aan zowel leerlingen als docenten. Dus als het wat stoer gaat en dat kan om allerlei redenen gewoon, dan help ik ze.
0: Nou ja, we hebben net vervelende verhalen op Stadskanaal gehoord, maar dat.
1: Dat is zo zwaard. Nou ja, dat in night, maar we hebben ook wel eens contact, jammer genoeg, met de Veilig Thuis. Ja.
0: Oh ja?
1: Ja. Dus zover ga je het ook wel eens. Ja, en dan, maar gauw dit moet je dus ook kinderen op die manier helpen.
0: Ja, ja. Ja. Nou, je bent in ieder geval van betekenis door zo.
1: Ja, door. Ja, zeker. Ja.
0: Bist je door blied nou?
1: Of ik door blief.
0: Nee, bist u blied door? Bist u blied?
1: Ja, zeker. Ik ben er al wies. Ja, ben er al wies met. Ja,
0: dus absoluut. Is u voorlopig nog wel even?
1: Ja, absoluut.
0: En
1: ja.
0: De muziek blief al kom, hoop ik?
1: Ja, dat hoor je niet tegen.
0: Want wie ben sikkom aan het eind van deze aflevering van Leven in Muziek? Ik dank die voor die verhaal.
1: Ja, doe ook bedankt.
0: Ik heb het idee dat nog maar de helft is, maar ja. Het is niet aans. Techniek was vandoor in handen van Björn Brouwer. Klonk ook weer als een klok trouwens. Dit programma is als podcast terug te dusten via de bekende streamingsdiensten. Den wel zonder de muziek, want dat mag niet van die grote tech-jongens. En dan mij hier noor naar zijn reclame. 2 deuntjes voor ons cent. Is ook een oorlog nu voor het programma trouwens. Ik was niet zo kist.
1: Nee, maar
0: dat
1: gok ik in de hand.
0: Wie gaat de route met het laatste nummer dat is toe het code nest, Olaf Vos? Een nummer van M&M, waarom gaan we doen? Het is een beetje een gewelddadig nummer ook weer.
1: Ja, maar dat gaat over die moordenaar. Die zat dan in Las Vegas bij dat casino. En die heeft door de wereld en mensen doodschoten.
0: Zo'n festival.
1: Ja, maar die man die M&M dit vertelt. Dit gaat ook weer om de tekst. En op duur dan zit je echt in de persoon van die gast. En dat is echt, ja, het is een beetje creepy. Maar het is ook wel weer,
0: We gaan gewoon luisteren, want anders knapt de reclame erin. M&M met Darkness.

0: Yeah, we do have some breaking news from the Associated Press right now. Just going to bring that up because we're hearing, we have told you that the shooter is dead, and we have just learned that police are saying that the Las Vegas shooter killed himself.
1: That is the bartender there at Mandalay Bay, and I believe we are going to hear more from
0: her. Yeah, we just wanted to share that with you. You can see behind me here, this is what he looks like. Now, we did just tell you that police just earlier...
2: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Mooi, ik ben Via Buse. Kent u Avery's Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Avery's in Zuid-Laren.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren.

0: De route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
5: Radio Noord. Tweedeuntjes Verizend.
6: Met René

0: klinkt alsof het rechtstreeks uit de jaren 50 komt. De Jump Jazz van Herbert Grezel in zijn band High Temperature. Opgenomen in de Engelsteden in Engelbert met Grezel zelf op zang en monteurgel. Uit 2004 was dit Marijndag.
1: Twee deuntjes voor 1 cent.
2: Twee deuntjes voor 1 cent.
3: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Mooi en schier dat je weer luistert naar deze aflevering van Twee Deuntjes. Met gegarandeerd ook vandoor de schierste muziek uit stad, de Ommeland en ook van Wiedervoort. Met op ons hoofdpodium vandoor opper-rapper Vieze Rick. En zijn familie neemt hem gewoon Rick Baptist trouwens. Van Wadaas. Zijn mijn naaie single uitbracht. Weer een topnummer van Team Chomp. Je hebt hem vast al gehoord, maar daarmee den draait Rick om hier zelf in Twee Deuntjes. In oor 11 uur den draait Rick hier een nummer in onze rubriek Lot Me Heuren. Ook een nieuwe plaat van Marieke Klooster trouwens. Is al een zet dat we van haar wat nijs te heuren kregen. Maar nou is er weer wat nijs. Een hele schiere single. Speed Me, zo heide. Maar toch klinkt het heul zummers. Daarmee den heuren om hier voor het eerst in Twee Deuntjes. We gaan nou eerst aanreizen met Dolsma en Wolma. MUZIEK

Beesmaal, die stelt een stoere vroeg. Wel bist u eigenlijk? Gelukkig geeft hij zelf het antwoord. Doe bist wel z'n best en dat is goud genoeg. Maar dat heb je zelf ook net kunnen horen in dit nummer. Maskers off. Marlene Bakker, die zet op uw komende toen hij juist een masker op. Die van Meldine, oftewel Melles Dina uit Zoldkamp. Dat is een helder zijnde vrouw uit de volksverholen rond dat vissersdorp. Marlene heeft door een bijzonder lightjesprogramma rondmokt. In andere jaren gaat ze door meer op tournee, maar eerder al is ze te zijn in Zoldkamp zelf op 12 juni, noteer alvast maar even. Ze brengt dat programma samen met het Noordpoolorkest en dat is een hele mooie combinatie. Dat bleek in 2013 al, tijdens de Nacht van Noord. Toen komt dit uit, Marlene Bakker met het Noordpoolorkest en de wonderen van Minstee.

Jullie hebben hem hier van me noot gebruikt op Radio Noord. Kunnen horen in Leben in Muziek, Olaf Vos. En als je trouwens mist hem, dan kun je het gewoon alsnog beluisteren via de site van RTV Noord of als via de streamingsdiensten. Olaf Vos dus met de Bonting Harries en Boerachtig. Alleen op de fiets, alleen in Minoki, alleen aan de draak. Zoals Einzomheid, dat klinkt beter bij Steenvanger. Dion Bouwers, die schreef dit als reactie op de coronacrisis. Het heet Alleen.

keuzestress, bezong door René Beverwijk. Hier trouwens som met Mariska Wijngaard. Die mag half geduurd ook bij Mitsing. En het heet Wat voor schoon, dit nummer dus. Gisteren is het begonnen, het festival Terug naar het Begun. Bijzondere artiesten die optreden in kerkjes op het Hogeland. Duurt nog tot en met 10 van deze middag. Dus je kent er nog één. En dan in het kerkje van Gleens, door staat vandaag Meindert Talma. Onze onbekendste popster uit Noordhoorn. Dit is van zijn veurleerste ploot, het grunnigstolige, hottenooie, duveltje, taken, riemersma.

Muziekgoed Stadsknol, Frans Knol, Klaas Bijkers, Leo en Ronald Vistering en Patrick Ensing. En ze waren in een nostalgische bui en hadden het over Marleen hier zoots. Daarmee dan is het de beurt aan Rick Baptiste, opperrapper van Wadaans. Jongens hebben een geweldig nieuw nummer overleverd. Weer over een stel schompen, alhoewel nou bent paljassen. Een heerlijk rapnummer. En Rick die draait om hier daarmee zelf eventjes in twee deuntjes. Nou, dit is een bewaking van een nummer van Bob Dylan, Love Sick. Van zijn plaat Time Out of Mind. En in de Grunnigs hart het ten Zijk van Leifde. Dit is Martin Kordoes.

Amor, luisteraars van twee deuntjes voor een cent hier. Vieze Rick, of Rick Baptist van Wannaans. En bij deze, onze nieuwe single. Paljas van Wannaans. Nou te luisteren in twee deuntjes. Mooi!

Ja, even een stukje rap van het hoogste niveau. Doofe baby Teun Heuvel en Rick Baptiste van Zulf aan het gooien adres. Som met beatmaster Jeroen Rusgen van Zulf. Wat aans met uw nijste dikke hit. Paljas hier en twee deuntjes voor Oinsand. En we gaan even terug in de tijd, dat wil zeggen twee weken. Naar Hemelvoortsdag. Twee deuntjes live met een dikke verrassen. Het naaie talent Sprutter, alias Sander Koning. Dit nummer heet Meuren.

0: Dat is de hoogst genoteerde grunniger nummer in de Noord 9 een week geleden. Kwart niet houdt en ook bijstijds. Maar wat mij betreft kunnen we nog veel hoger. Deze van Alex Lutjeboer met zijn band 050. Dit binnen de nachten. En de NPO die mocht deze week mooie schier met een website vol geweldige tv-momenten uit het verleden. En dat kennen we hier in Twee Deuntjes van Zulf ook. Dit met geluid. En het was in eind jaren 60. Daar kwam grunnige artiesten met een grunnigse versie van de musical Anatevka. Fiddler on the Roof. En hoe komt dit dus uit? Als ik toch eens Riek was, zong door B. Dijkmeijer met de originele Rono-aankondiging de vooraan.
1: Latjes in Nijkladje. Een stokje Lochkastijl-filosofie van de melkman Udanetevka.
2: Jong als ik eens Riek was.

0: Jong als ik als Riek was. B. Dijkmeijer, de zongert. En met deze klank moet het verleden gewoon weer richting tweede uur van twee deuntjes. Want de boombaantje in het leven, zeggen we hier altijd. Met daarmee de keus van Rick Baptist in onze populaire rubriek Lot Me Heuren. We hebben nog een nogelnij lijntje liggen van Marieke Klooster. En een geweldig live nummer van Erwin de Vries. En nog een praan andere mooie nummers. Hier het Noornijs en reclame in twee deuntjes voor ons zingend.
1: We spelen weer Klauk.
2: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
3: Er is veel score, maar
4: waarom?
2: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
1: op TV Noord.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd een confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu

onvoorstelbaar. Ook alweer Sikkom 15 Year Old van zijn meesterwerk De Coöperatie, Bert Hadders en de Nozems en Louise. Hier aan het begin van uur 2 van Twee Deuntjes voor Onseens. Met daarmee Rick Baptiste alias Vieze Rick in onze rubriek Lot Me Heuren. En ook Marieke Klooster, die ligt hier nog te glimmen. Dat wil zeggen een single. Marieke, die kennen we vooral natuurlijk van het cabaret trio Vrouw Hollands. Maar ook haar zijn glansrol in de regio Zo Boomwotter. En verder is ze in veel verschillende genootsten te zijn op de podia hier in Grun, maar ook veel verder voort. De nieuwe single van Marieke Klooster, die huurde u hier nog voor etenstijd. En vorige week huurde u deze hier voor het eerst. Riek Schuring met Wat een geluk.

Mooi nummer van Ravi Zonderdogs. Een band die zowel in het Grunnigs als in het Engels muziek mocht. En Team 2 Deuntjes is van zoek vooral fan van de Grunniger dal van de band. En zoals deze dus. Troin Noor Sodom. Aan de week, oftewel aankomend weekend. Dan is er in Hornhoezen een mooi festival rond het gebouw Wongema. Speelt zich daar af. Optredens van Hister, Sprutter en Jongens van Stad. Die ben er ook. Dit is van huur langspeulen. Mooi bij Hoesbiem. Het nummer De Koe.

Hans van der Lijken met Astu van Mirajst. Ze komt uit een twee deuntjes sessie van Meert 2007. Daarmee hoor je hier de nieuwe single van Marieke Klooster. Marieke, die kondigt om hier zoveel maan. Maar eerst blijven we nog even in het twee deuntjes archief. En Doorhoed komt de volgende opname ook. Maar deze is van recentere datum. Hemelvoorsdag, twee deuntjes live. Dit is Erwin de Vries en de Zunderling met Astu van Mirajst.

Mijn naam is Marieke Klooster. Ik ben zangeres, ik ben actrice. Ik heb gespeeld bij Vrouw Holland, Zummerbühne. Ik heb Hollands Hoop en Rippen daar heb ik doen. En dat is dat in de Hulzetleden. Dus heb ik ook nog gespeeld in de Genexe serie Boombotter. En van zilver moest ik in het Grunnig Sprotenbied in deze serie. En daar dacht ik al, ooit wil ik een keer wat douw met het Grunnigs. Maar dan het luisteren in combinatie met muziek. Nou, daar heb ik in de tussentijd een keer de jongens zijn. De jongens van de Stroot. Een geweldige band. En ik dacht, als ik toch de kans kreeg om ooit eens een keer wat met muziek en met Grunnigs te doen, dan zou ik dat heel graag down willen met deze jongens. Nou, die kans het zich voordoen. We hebben elkaar gewonnen. En nou hebben we het liedje met elkaar gemaakt. Het liedje heet It Speed Me. Een heel lekker, swingend nummer. We zijn er heel blij mee, heel trots op. En we hebben flink de smoke te pakken ook. Dus er komt zeker nog een vervolg. Dus hol ons ook in de gaten. Maar eerst heb ik dit liedje uitgebracht. Het liedje heet It Speed Me.

schier reggae-achtig nummertje van Marieke Klooster, het Speed Me. Ze mokte om dus som met jongens van de straat. En daarmee is de mic hier voor Rick Baptist. Hij is onze man van de oog in de rubriek Laat Me Heuren. Maar eerst nog een setje andere muziek. De eerste is van Wie Abuse, Al Wat Ik Die Wil Zeggen.

0: Hij staat intussen in de Noordnegen, maar vast nog aan jou genoeg. Deze van Roelof van der Velde, al wat older.
1: Laat me hören die muziek, laat me hören die muziek, laat het hören.
0: Vandaag met Rick Baptist.
2: Mooi, vieze Rick van Vadazie weer. En mijn tip voor deze week, het te maken met waar ik woon. Ik woon al mijn hele leven in Hoge Zaandsaapmeer. Eerst woon ik in Hoge Zaand, nu woon ik weer in Saapmeer. Altijd een beetje in de buurt van de grens. En waar ik nou woon, dat is aan het Winschoterdorp. Vandoor ook dat mijn tip is voor deze week, de hele boel met Winschoterdorp. Altijd als ik er langs rie, moet ik aan het nummer denk. Vind het ook nog wel een grappig luidje ook. Het is ook gewoon een prachtig nummer. Dus deze week Winschoterdorp van de hele boel. Nou, die twee deuntjes. Hoi!

Maite, jong talent uit Friesland met op gitaar Sander Koning, alias Sprutter. En Maite, die is met band vandoor nog te zijn in Kerk van Kruiwert. Op dat festival waar ik eerder over had. Terug naar het begin. En dit was het nummer Nimmer Zonder Dij van Maite. En het volgende talent deed al 64 jaar geleden voor het eerst van zijn geuren. Lianne Abon aan kaart van het Rijdijp.

Ja, Schieren, Boerenrok, Hoed het Westenkwartier, Trabaan met de Grunniger Wichter. En eerder hoorden we hier Rick Baptist al een paar keer, wat aansmiddeur na je single. En denk aan Jeroen Ruschen er ook nog wel bij, dacht ik zo. Dit is zijn enige solo-single, Zonnebril.

0: zonnebril op.
1: Ja, ook mooie van Jeroen Rusgen, de zonnebril. En Tiedij Vlucht, als je het nodig in hem. Zit er sikkel maar weer op, deze editie van Twee Deuntjes voor Oinsens. Rolf Schreuder en ik hopen dat je er wat met vernuiverd hem. En dat je er andere week weer bij bent. Hier dan mee op Noord, hun nu alles over de marathon van Grun. Die wordt vandoor verlopen, veel staakte door bij. Wie gond er vandoor goed met een van de favorieten van Team Twee Deuntjes? De Grondjong Devils, met hun bewaking van een hit van Donna Summer, I Feel Love. Nog een mooie zondag.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoten in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 12 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Bofor ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2:00 plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En zometeen natuurlijk meer weer. Wat het allemaal gaat doen hier in de regio. Eerst het lokale nieuws. Dat krijg je niemand minder van Mark Boogma.
11: Goedemiddag. De provincie en meerdere Groningse gemeenten overwegen te stoppen met social media platform X. Ook denken gemeenten eraan om te minderen met sociale media in het algemeen. Afgelopen week werd bekend dat topambtenaren de overheid hebben geadviseerd om te stoppen met X. Dat platform zou desinformatie en schadelijke en strafbare content faciliteren. Hoewel de oproep voornamelijk gericht was aan de Rijksoverheid, is de boodschap ook aangekomen bij overheden in de regio. Zo kijken de gemeenten Pekela en Veendam naar alternatieven op het platform. En de gemeente Groningen stopte begin dit jaar al met X. En ook Westerkwartier en Eemsdelta hadden het gebruik al teruggeschroefd. De provincie is nog wel actief, net als de politie en de veiligheidsregio. Zij wijzen op het belang van het platform voor de informatievoorziening, bijvoorbeeld in crisissituaties. Bij een aanrijding op de Oude Streek in Zevenhuizen zijn gistermiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Een van de 2 betrokken voertuigen verloor een achterwiel door de klap. De andere auto beëindigde tegen een boom. Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse. Of de inzittenden gewond zijn geraakt is niet bekend. Een auto is zaterdag aan het einde van de avond in het water beland aan de Rijksweg in Groningen. De brandweer heeft de auto uit het water gehaald. 1 inzittende van de auto is overgebracht naar het ziekenhuis. Aan de Lietsweg in Niebert is een vrachtwagentrailer zaterdagavond volledig uitgebrand. Een voorbijganger hoorde een knal en zag een rookwolk en schakelde de brandweer in. De trailer stond op braakliggend terrein en was omringd door bomen. Daardoor was de brandhaard voor de brandweer moeilijk te bereiken. Over het ontstaan van de brand is niets bekend. Er komt een gedragscode voor bezoekers aan de Wadden. Dat is deze week bekendgemaakt op de Waddenzeeconferentie in het Deense Esbjerg. Het gaat om 7 regels en het naleven daarvan is op vrijwillige basis. Denk daarbij aan honden aan de lijn in gebieden waar honden mogen komen en op de paden blijven. Volgens coördinator John de Haan van UNESCO gelden de gedragsregels al op korte termijn.
12: We hopen deze eigenlijk voor de zomer voor de recreatieve sector klaar te hebben. Met de natuurorganisaties hebben we hem al afgestemd. Er worden de laatste dingen nog op aangepast. En dan moeten we nog met andere stakeholders in overleg. Maar we verwachten dat voor de zomer dat we dan hem klaar hebben. En dan gaat er eigenlijk vanaf volgend jaar gaat er een brede campagne lopen om hem ook echt uit te dragen. Dat mensen weten van, hey, hoe gedraag ik me nou als ik in het wat ben?
11: En de Marathon Groningen is in volle gang. Vanochtend om 9:30 begonnen de eerste lopers aan de 10 kilometer... en om 10:30 klonk het startschot van de marathon. De winnaars van de halve marathon zijn inmiddels bekend. Bij de mannen kwam Maurits de Liefde als eerste over de finish... en bij de vrouwen liep Nienke van Dijk de snelste tijd. Het Rode Kruis is ondertussen druk bezig om de lopers tegen de hitte te beschermen. Straks in deze uitzending...

0: Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaven.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
7: Radio Noord.
8: Je weekend is goud.
7: Met Angelo Wensing.
9: En ik zeg, hey, goedemiddag. Michael Jackson, de Sugar Babes en Phil Collins. Je gaat ze allemaal horen binnen nu in 10 minuten. Dit is Too Hard.
7: Wow.

0: Het is Phil Collins, Two Hearts. Goedemiddag, het is 10:10. Hartelijk zondag. Het laatste weekend van mei. Een weekend of een maand waarvan ik denk, joh, hè, we hebben echt alles meegemaakt. De koudste hemelvaartsdag, een van de warmste pinksteren. Harma, dat kan je denk ik wel beamen, hè? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Angelo. Ja, we hebben een zonnige en een warme maai.

0: Ja.
1: En doen andere in ook dreug, maar er waren toch lokaal altijd weer verschillen. Maar de mogensproken valt zo 55 tot 60 mm in de mond. Maar nou, Roodschouw had 68 mm. Ja, en men begint meteorologisch bekeken de zomer. Nou, en die begint gewoon wisselvallig. Nooit slecht. Temperatuur doen andere in ook aan het eind van de week gewoon wel om en de bieden 20 graden hangt. Nou, dat is relatief normaal voor deze tijd van het jaar. Maar ook regelmatig regen en buien. En die ben wat dat betreft nog toch wel weer een ja, dreuge periode. Ben daar meer dan wel. Welkom, want er verdampt elke dag natuurlijk wel zo'n 5 mm, zeker in die hele dreuge lucht. Maar de komende week wordt allemaal wat vochtiger in de atmosfeer. Het wordt ook dus wat onaangenomen qua geval. Omdat de vochtigheid hoger is, dan is het ook volk is een beetje benaad zoals het in aanvalt. Op dit moment 4 uur de zonderbie en zo'n beetje 20 graden in Roodschouw ligt bewolkt. 30 km zicht, een zwakke tot matige oostelijke wind. En een dikke, dikke 20, zo'n 20 graden op dit moment dus. En in slocht een 22,5 groot. En de barometer stamt. Ja, dat is toch een stukje zakt. 1012 millibar. En dat komt omdat lege drukgebieden het de komende week voor het zeggen hebben. Met men en profiteren we waarschijnlijk nog van een rugje van hoge druk. En van de hoogte profiteren we ervan dat de wind naar het noordwestentouw draait. Waardoor zit de buien inmiddels boven Duitsland. Daardoor wat onrust gewoon zijn. En de buien die vanmiddag tot ontwikkeling komen, liggen eigenlijk een beetje ten zuiden onder ons deur richting Duitsland te gaan. Dus dan horen we het vanmiddag gewoon droog. Nou, vanmiddag is er dus bewolking en regenmatig zon. Temperatuur 19 graden in het Lauwersmeergebied. 23 graden verder de provincie in. En de wind uit noordelijke richting is zwak tot matig. Vanavond en vannacht vrij helder. 11 tot 14 graden als minimum. Men zou er een buitje kunnen voorkomen, maar op de meeste plek blijft gewoon droog. 19 tot 23 graden met een zwakke tot matige zuidwest tot lote noordwestenwind. In de overmiddag meer bewolking. In de volgende dus wat regen. Dan beginnen we dan op dinsdag met bewolking en regenachtig. Dan een droge periode komt de zon. De deur met 19 tot 21 graden. En in de loop van de middag de volgende regen- en onweersbuien. Ja, dit wordt wat dat betreft gewoon wel weer een beetje wat minder. Nou, woensdag en donderdag en vrijdag hebben we ook regelmatig buien. Ook overtouw de zonderbie. Of ook regelmatig de zonderbie, net wat je wil. En de temperatuur om de bie een groot of 20.
0: Nou, ik las ook wel dat juni warmer en droger gaat worden.
1: Nou, dat is best mogelijk. Want ik bedoel, wat er naar beneden komt, dat is ook altijd weer lokaal. En het liep er inderdaad wel op dat we decaan er wel op gewoon dat ook juni maand dreugen verloopt. En juli en augustus die stonden ook volk garant voor, omdat het allemaal wat opwarmd is. Ja. De zee wordt de temperatuur ook opwarmd. Dat is een geweldige mooie voedingsbodem voor explosieve regen- en onweersbuien. Nou, en die ben natuurlijk ons wel bekend.
0: Ja, nou, dat weten we inderdaad wel. Eerst nog maar even de maand juni dan beginnen.
1: Ja, zo is dat.
0: Oké. Okay. Hey Harma, dankjewel hè.
1: Joi.
0: Hoi hoi. Ja, en later deze middag dan checken we ook nog eventjes hoe het is bij de Marathon van Groningen. Want we staan langs het parcours.

0: Je zondagmiddag is net even wat lekkerder met Radio Noord aan.
1: Je weekend is goud.
0: Het is dan ook zondag in een weekend dat Paris Saint-Germain de Champions League won. Hè, gisteren van Arsenal na penalties. Het is het weekend van Suzanne Freek, die hun concertreeks eindigen vandaag eigenlijk in de Gelderdome. Daarover gesproken, ik zag online voorbij komen dat ze een prachtig tegeltje hebben bij de ingang van het stadion, omdat ze natuurlijk 10 keer de Gelderdome hebben uitverkocht. 400.000 mensen daar. Dat verdient een tegeltje bij de hoofdingang van het stadion. En het is vandaag ook natuurlijk de marathon van Groningen. En daarover gesproken later deze uitzending. Dan gaan we eens kijken hoe het aan het parcours is. Onze verslaggever Eva die staat daar. En dan gaan we eens eventjes contact mee leggen hoe de sfeer daar is en of het te doen is met het weer. Ja, en wat heb jij eigenlijk gedaan dit weekend? Laat dat vooral even weten. Staat er vandaag iets op de planning waarvan je denkt, ja, hier keek ik echt al weken naar uit. Dan wil ik het graag van jou horen. Je kan het eventjes melden in de studio 050-3188-288. Dan doen we zometeen even een rondje. Dus meld je vooral in de app van Noord 050-3188-288. Wat brengt jou deze zondag?
2: Je weekend is goud.

Het is Billy Ocean op Radio Noord. En ik weet niet of je het hebt meegekregen als je van de week het RTL Weer hebt gezien. Ze lieten een kaartje van Nederland zien en plotseling lag de stad van Groningen in de kop van Drenthe. Als je denkt, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nou, het zijn wel eens vaker kleine blundertjes wat ik heb gezien. Want ook Maastricht is de dupe geweest. Die hoorde onlangs nog op datzelfde kaartje van het RTL Weer bij onze zuidenburen. Dus een foutje bedankt, zullen we maar eventjes zeggen. Nou, je bent natuurlijk nooit te oud om te leren en daarover gesproken. Straks een tip van iemand die al 108 jaar oud is, hoe wij het leven eigenlijk zouden moeten leven. Hoe dat klinkt, hoor je zo meteen.

0: Het zijn de dames van Sister Sledge en All American Girls. En over een powervrouw gesproken, mag ik je eventjes voorstellen aan Annie Sikkens-Homs. Dat is een dame uit de provincie met een leeftijd van 108. Ze is op dit moment de alleroudste van het noorden. En we vroegen eigenlijk aan haar van, joh, wat zouden wij van jou kunnen leren?
1: Niet alleen aan de computers, maar ook andere dingen doen.
2: Waarom is dat belangrijk?
1: Ze denken dat ze het allemaal zo druk hebben. Maar dan krijg je het automatisch druk omdat je niks doet. Ik heb heel wat meer gedaan vroeger.
0: Kortom, geniet gewoon iets lekkerder. En dit aandoenlijke mooie interview is gewoon terug te lezen. En vooral ook te zien op rtvnoord.nl. Zeker de moeite waard om er even bij te pakken. Gaan wij zometeen ondertussen even kijken wat er op de Marathon Groningen aan de hand is. Het is in volle gang. Ik schakel zo even langs het parcours. Want verslaggever Eva die loopt daar rond. Ook Akda de Munnik, Alex Warren met Ordinary. Komt eraan naar TLC. Dit is Waterfalls in Je Weekend is Goud op Radio Noord.

0: Een liedje om lekker weg bij te zwijmelen. Het is de TLC op Radio Noord met Waterfalls. En op dit moment ruim 12.000 hardlopers doen vandaag op verschillende afstanden mee aan de Marathon Groningen in de stad. Om 8:30 begonnen de eerste lopers aan zo'n 10 kilometer. En om 10:30 klonk het startschot voor de marathon. En verslaggever Eva Hulsje die is daar bij het parcours. Goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, hoe is de sfeer daar?
1: Nou, de sfeer is hartstikke goed hoor. Ik sta aan de Paterswolseweg. Dan hebben de hardlopers er al een heel groot gedeelte op zitten. Ze komen nu lang, die nu langskomen, dat zijn de marathonlopers. Die doen de hele afstand, meer dan 42 kilometer. En zoals je waarschijnlijk hoort, worden ze goed aangemoedigd. Niet alleen hier, want ik ben behoorlijk stuk langs het parcours gekomen. Vanwege het feit dat ik natuurlijk overal even wil kijken. En er staan echt veel mensen langs de kant.
0: Ja, het is dus heel druk daar langs het parcours.
1: Zeker, dit is hartstikke druk. Een van de mensen spreek ik even aan, want die staat... even kijken, wat draag je naam, Nick? Jij hebt net zelf de halve gelopen.
2: De halve, ja.
1: Nog wat energie over dus?
2: Nou, genoeg om te juichen in ieder geval. Dit zijn de echte kanjers, hè. Deze lopen de hele marathon. Dus die moeten we echt ook even goed aanmoedigen.
1: Ja, nou, toch even over die van jou. Hoe ging het?
2: Het was warm. Oh, wacht. Hallo, Paul.
1: Je kent er hier naartoe. Je kent
2: een. Ja, moeten we even mensen gaan aanmoedigen. Nee, het was warm, maar het ging lekker. Kan niet klagen.
1: Tevreden?
2: Zeker, zeker.
1: Okay. Nou, ga kijken of je je vrienden ziet. Ja, het is dus warm. Je hoort het. Het is vanochtend zelfs al bij de halve marathon was het warm. Het is denk ik ook wel warmer dan de organisatie had verwacht.
0: Yeah.
1: Gisteren waren we natuurlijk wel wat zorgen. Is er zelfs nog een hardloopwedstrijd afgelast omdat het gisteren echt heel warm was.
0: Ja.
1: Maar vandaag leek het toch echt wel wat substantieel minder warm te zijn. Maar we weten nu dat er verschillende mensen onwel zijn geworden.
0: Oh, joh.
1: Dat meldt de veiligheidsregio Groningen ook. Daarom hebben de hulpverleningsdiensten ook opgeschaald om te kijken hoe ze daar zo goed mogelijk hulp aan kunnen verlenen. Want het is echt, zoals ik zei, ik ben eigenlijk de hele dag al op pad. Het is inderdaad hartstikke warm in de zon. Er is eigenlijk bijna geen wolkje te zien. En dan 42 kilometer rennen is natuurlijk niet niks. Dat maakt het echt een heel stuk zwaarder.
0: Ja, het is
1: ook
0: natuurlijk,
1: windstil,
0: dus het voelt ook al warmer. Het gevoelstemperatuur stijgt denk ik ook daardoor.
1: Ja, het is echt hartstikke warm. En ik was bij een waterpunt waar ze zowel water als energiedrank kunnen krijgen. Maar het was, vertelde de vrijwilliger mij, toch vooral water wat mensen willen hebben. Zowel om te drinken als om ze over zichzelf heen te gooien.
0: Ja.
1: Ze pakten die bekers dus ook echt eerst één en dan bij de volgende vrijwilliger nog één en dan nog één. Want anders hou je het ook gewoon niet vol.
0: Nee.
1: Er komt nu weer een hele grote groep langs met voorop de vlaggetjes 4:15, als ik het goed zie. Daar mikken ze dus op. De groep die nu hier langskomt, die willen dus in 4:15 lopen. Nou, dat zou natuurlijk hartstikke goede prestatie zijn. Even nog kijken wat op dit bord staat. Superstel, Nick en Chatsy. Sportiefste werk. Voor wie bent u hier?
3: Voor Nick, die liep net langs. Oh, ja, ik geef hem wat, maar je hoeft er niks.
1: U hebt een banaan en een flesje water in uw handen.
3: Ja, en nou, ook nog voor onze dochter.
1: Ja?
3: Dus die komt misschien over een half uur.
1: Dan verwacht u haar.
3: Ja.
1: Spannend wel, hè?
3: Prachtig.
1: Hebben ze het niet te heet, denkt u?
3: Nou, dat weet ik niet, maar... Vorig jaar heeft ze de halve gelopen en nu de hele. Dat is een uitdaging.
1: Ik zie volgens mij een hele trotse baan.
3: Ja, zeker.
1: Nou ja, zo is het toch al met al genieten hier langs de kant. Want voor jou, als je hier rustig staat, is het weer natuurlijk heerlijk. Maar voor de lopers is het afzien en ze zijn er nog niet. Ruim 42 kilometer en dan is straks, als ze het redden, de finish op het Zernike terrein in de stad.
0: Kijk, oké, er gebeurt daar van alles. Nou Eva, als er wat is, laat het vooral even van je horen.
1: Ga ik doen.
0: Oké, dankjewel voor nu. En smeer je ook even in. Pak nog even lekker zonnebrandje mee.
1: Doe ik.
0: Dankjewel. Hoi hoi.
1: Ja, doei.
0: Kortom, er gebeurt van alles nu in de stad natuurlijk. Marathon Groningen. Mocht je ze gaan aanmoedigen. Nou, bij deze nog even een applaus vanuit de studio. Ja. Zet hem op. En als je die waterpunten voorbij ziet komen, gooi water naar ze. Zodat ze lekker vochtig blijven. Zometeen Alex Warren, Ordinary, ga je horen op de radio. En dit is ook nog even een steuntje onder de rug natuurlijk. Het is Acta en de Munich. Ren, Lenny, ren in je weekend is goud.

Het is zangeres Faye die dat ooit heeft vertaald. Hartstikke mooi. Je luistert naar Radio Noord, waar ik je nu de vraag ga stellen. Wanneer heb jij voor het laatst om jezelf gelachen? Ja, geef het even aan in de app. En hopelijk ben ik dan niet de enige. Het was een klein beetje treurig. App het eventjes naar 050-3188-288. Vertel ik je zometeen waar het over gaat. Bij mij in ieder geval. En deze ga je horen.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.
3: Nu bij Zeeman, dames singlet 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Mijn internet is vertraagd, maar ik wil dat snel.
6: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
6: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ik wil sneller dan snel.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
9: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 1 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan die editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat hoor ik nu?
12: Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
18: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
19: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
19: Wijzerweg Groningen.
20: Radio Noord.
21: Je weekend is goud.
22: Met Angelo Wensing.
23: En er melden zich mensen in de app die inmiddels zijn gefinished bij de Marathon Groningen. Dus hartstikke goed bezig met nu heerlijke muziek.
20: Waar je Groningen hoort.
23: Dit is Abba.

Just Say Yes. Zondagmiddag op Noord. Mijn naam is Angelo. Fijn dat je erbij bent. Ja, ik neem even mee in mijn leven. Ik en een vriend van me die gaan eigenlijk best wel vaak naar de film. Nou, nu draait er een film in de bioscoop over een eiland waar wij eigenlijk met onze vriendengroep één keer per jaar een villa huren, een weekendje weggaan en daar altijd heel erg van genieten. Dat vindt altijd plaats op Ameland. Nou, hij zei onlangs tegen mij, zullen wij naar de nieuwe film App gaan? Die speelt zich af op Ameland. En toen zei ik, oh, nou, maar ja, waar gaat hij dan over? Toen zeiden, ja, het is iets met drugs, het is iets met storm. Ik wil er gewoon heen, het is een Nederlandse film. Ik zei, leuk. Ja, laten we heen gaan. Nou, daarna was ik aan het werk. En toen, dan komt soms dat babbeltje van, joh, wat ga je verder vandaag doen? Nou, ik zei dus tegen een collega, nou, ik ga naar de film, ik ga naar App. Toen zei een collega, welke film is dat? Ik heb er nog helemaal niet over gehoord. Toen zei ik van, nou, kijk me mee. Ik zoek even op de site van de bioscoop, zoek ik die film App. Dus ik toets in App, om te laten zien waar die film over gaat. Ook handig voor mezelf natuurlijk, want ik kon het zelf ook niet vinden. En toen begon ik aan mezelf te twijfelen, want ik kon die hele App kon ik niet vinden. En ik dacht, hij heeft toch echt gezegd, ik moet naar die film App. Daarna zag ik welke films ze draaiden. Opeens zag ik een afbeelding met heel veel water, een actrice en kei groot twee letters. EB. App, als in app van app en vloed. En ik zocht dus app als in app van je telefoon. Conclusie is dan wel dat ik een klein beetje moest gniffelen. En dat ik dacht, dit is niet zo heel erg handig. Wel een leuke film trouwens. Dus als je naar de bioscoop wil, ga die kant op. En ook een voordeeltje, het is daar altijd lekker in de zaal.

in het jaar dat Madonna met Like a Virgin wereldwijd doorbrak. Het spelletje Tetris voor het eerst werd gespeeld en dat Nederland niet verscheen op het EK in Frankrijk. Want dat hebben we toen niet gehaald, we hebben ons toen niet gekwalificeerd. 1984, het jaar van Wham en Freedom. En dit is dan Edwin de Jongendijk hier op Noord.

Het is Inner Circle en Sweat. En bij de marathon Groningen zijn meerdere mensen onwel geworden. Als gevolg van de hitte. Omdat het op diverse plekken gebeurde, is er opgeschaald naar grip 1. En ik spreek zo meteen met de veiligheidsregio Groningen om te polsen wat de status op dit moment is. Dit naar Nauwhorn op Noord. Dit is Dinner Party.

0: met de jaren zijn hier spleten ontstaan in het plafond. En die naden denken, oh, wat lekker, ik word helemaal gevuld.
1: Dit is Radio Noord.

Noord. Goedemiddag, het is je zondagmiddag. Vandaag is er veel bewolking en ook een regelmatige ruimte voor de zon. Ten zuiden van ons komen de buien voor, maar die lijken ons niet te bereiken. Het is wel benauwd, het is rond de 23 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen kan er een buitje voorkomen, maar voor op de meeste plaatsen blijft het droog met geregeld zon. Het wordt zo'n 19 tot 23 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En in de avond en in de nacht zal de bewolking toe gaan nemen, waardoor er regen gaat ontstaan later deze week. Die gaat komen. Zometeen ga ik je even een update geven vanuit de veiligheidsregio Groningen. Want die hebben we dan aan de lijn en die ga je vertellen hoe op dit moment het erbij staat bij de marathon.

0: Flowers hier op Noord. En bij de Marathon Groningen zijn meerdere mensen onwel geworden als gevolg van de hitte. Omdat dat op diverse plekken gebeurde, is er opgeschaald naar grip 1. Dat houdt in dat de hulpdiensten gecoördineerd met elkaar samenwerken om de hulpverlening in goede banen te leiden. Woordvoerder Geert-Anne Mollema van de veiligheidsregio Groningen die hangt op dit moment aan de lijn. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat is op dit moment eigenlijk de status bij de marathon?
1: Nou, de status bij de marathon is dat de halve marathonlopers, die zijn allemaal binnen. Uh-huh. De lopers die nu nog binnenkomen, dat zijn de hele marathonlopers. En de meeste problemen heb ik nu eerst gehad met de halve marathonlopers. Voorafgaande was er nog een 10 kilometer lopen zonder problemen. Dus, maar de situatie is zo dat er 7 mensen onwel zijn geworden. Die zijn bevangen door de hitte.
0: Ja.
1: En dat betekent, daarvan zijn 2 naar het ziekenhuis afgevoerd. En hoe de situatie daar is, van is, weet ik niet.
0: Zijn er op dit moment ook mensen in levensgevaar?
1: Nee, wat ik begrepen heb, zijn er geen mensen in levensgevaar. Ja, als u dat exact wil weten, zult u toch contact moeten nemen met de ambulancezorg Groningen. Dat kan ik, ja, die informatie heb ik verder niet. Er wordt onderweg door de brandweer preventief gekoeld. Uh-huh. En er worden waterschermen gemaakt, dat mensen ook een afkoeling kunnen krijgen. De organisatie heeft het niet afgelast, het is nog steeds gaande. En dus de marathonlopers die komen nu langzamerhand binnen.
0: En is het verantwoord dat de marathon nog doorgaat?
1: Ja, over die verantwoordelijkheid ga ik een uitspraak over doen. Dat zult u bij de organisatie moeten wezen.
0: Ja.
1: Ik hou mij puur bezig nu met de woordvoering van wat wij als multi hier oppakken.
0: Ja.
1: En ja, dat is de hulpverlening bieden aan mensen die het nodig hebben.
0: En er is op dit moment geen tekort aan ambulances, of?
1: Nou, er is opgeschaald. Dat betekent dat er opnieuw van alle ambulances in Groningen ook uit een voorraad.
0: Mm-hmm.
1: En je hebt te maken met een groot parcours. En her en der worden mensen dus onwel. Dus, maar door die opschalingen is er ook een extra hulp gekomen vanuit de omliggende provincies, onder andere uit Friesland.
0: Uh-huh.
1: En die ambulances zijn allemaal onderweg hier naar de locatie, dan wel het parcours, om die hulp te geven aan mensen die het nodig hebben.
0: En als mensen onwel worden, kunnen mensen dat ook voelen aankomen?
1: Nou ja, de zon die brandt toch behoorlijk op een bolletje en ja. De mensen raken op een duur oververhit. En je lichaam die is daar niet op ingesteld en die heeft ook een bepaalde climax wat een mens kan hebben. En gaat men daar overheen, ja dan, onderkoeling is niet goed, maar oververhit is ook niet goed.
0: Nee, nou ja, laten we hopen dat het nu allemaal gaat meevallen. Dat we niet nog meer mensen onwel gaan vinden, dat zou niet best zijn.
1: Nee, wat ik wel nog even wil mededelen, dat we toch mensen willen afraden om naar dit gebied toe te komen.
0: Okay.
1: Het is behoorlijk druk in de stad en om hulpverleners ook goede ruimte en in de goede baan en alles te leiden, verzoeken we toch om mensen blijven alsjeblieft thuis. Het komt verder allemaal goed, maar als mensen de hulpverlening er niet meer doorkomt, ja, dan hebben we misschien nog groter probleem.
0: Precies, geen pottenkijkers, blijf lekker thuis als het niet nodig is.
1: Blijf lekker thuis en volg het liveblog dan wel Radio Noord en daar wordt alles bijgehouden.
0: Ja, precies. Dank u wel, Geert-Anne Mollema van de Veiligheidsregio Groningen.
1: Ja hoor, graag gedaan. Radio
0: Noord. En dit is Atomic Kitten, ja, Whole Again. En ook The Doors komt eraan hier op Radio Noord. We houden de situatie zeker in de gaten.

0: Het is The Doors en Lover Medley op Noord. Waar ik net de veiligheidsregio Groningen aan de lijn had over de Marathon Groningen. Daar zijn door de hitte een aantal mensen onwel geworden. Voor nu weten we dat de mensen niet in levensgevaar zijn. De brandweer zorgt voor meerdere waterpunten in de regio. En er wordt ook namens de veiligheidsregio aangeraden om niet naar het centrum van Groningen te komen in verband met de drukte. Mocht er een update komen, dan ga je die uiteraard hier horen op de radio bij Radio Noord.
1: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
2: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
1: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
3: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
2: Dat doet niks.
1: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pontmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
14: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het.
15: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jozen weer en rolloen. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
17: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
18: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
19: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
20: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
21: Radio Noord.
22: Je weekend is goud.
21: Met Angelo Wensing.
23: Ja, met straks nieuws over Ab Oosterhof. Misschien

0: Alanis Morissette met een beetje power op je zondagmiddag. Angelo hier op de radio met Je Weekend is Goud. En morgenochtend dan gaat hij nog één keer op pad. Nog één keer om zijn opvolger in te werken. Die gaat hij helpen. En daarna stopt Ab Oosterhof met het bezorgen van de kranten in zijn buitengebied van Aduard. En ik dacht, weet je... Ik heb het gisteren voorbij zien komen in Studio Grun, of Expeditie Grun. En ik vond het zo aandoenlijk om deze man te spreken en te zien. Dus ik dacht, ik wil je er even in meenemen wat er gisteren gebeurde in Expeditie Grun.
1: Mijn ogen zijn een beetje naar waar. Ik kijk je wel aan, maar ik ken je gezicht niet zien. Dus zo, ik ben afgekeurd op de ogen dus. Dat ging er dus om. Je moet, mijn linkeroog, die wordt beschouwd als blind. Dan zei ik van nee, dat is niet zo. Als ik zo kijk, dan kan ik je nog een beetje zien. He, maar die wordt beschouwd als blind. En dan moet je één oog, die moet zonder bril 50% hebben. En toen ik keurd ben, had hij nog 30%.
0: Ja, voor de duidelijkheid, zijn laatste werkdag zit erop vanwege dus zijn ogen die moet stoppen. Nou, dit was gisteren dus ook te zien in Expeditie Grun. Check vooral nog eventjes de beelden rtvnoord.nl om het even rustig terug te bekijken. En vanavond om 6 uur staat er weer een spiksplinternieuwe aflevering voor jou op TV Noord.
2: Je weekend is goud. Radio Noord.

0: Swing Out Sister, het is Surrender hier op Radio Noord. En eerder deze middag sprak ik al met de veiligheidsregio Groningen over de situatie van de Marathon Groningen, waarbij een aantal deelnemers onwel zijn geworden. Verslaggever Eva Hulscher die staat ook voor ons daar. Die staat bij de finish als het goed is. En ja, hoe is het nu daar?
1: Nou, het lijkt hier, wat ik nu zie, ik ben er denk ik een kwartiertje inmiddels bij de finish. Het lijken mensen toch redelijk oké over die allerlaatste streep van de marathon te komen. Ik sprak net ook met ambulancemedewerkers die hier net na de finish staan. Die gewoon eigenlijk kijken van wat zien we aan de mensen die over de meet komen. Zien ze er oké uit? En die vertelde mij dat ze de indruk hebben dat het bij de halve marathon er slechter aan toe was. Hij suggereerde, en dat is natuurlijk een beetje gissen, maar dat de marathonlopers misschien toch ook wel wat getrainder zijn en daardoor er iets beter tegen kunnen. Maar nogmaals, het is wel speculeren, maar het lijkt erop, zegt ook de ambulancemedewerker, dat mensen het nu toch wel aardig volhouden. Direct als ze over de streep zijn, staan er mensen klaar met grote karaffen water en krijgen ze het aanbod om die hele karaf over met name de nek, want dat is een belangrijk punt als je wil afkoelen, uitgestort te krijgen. En de meesten die nemen dat aanbod dankbaar aan. Zijn er wel een paar hoor, die wankelen. Maar nogmaals, bij een marathon is dat ook niet zo gek natuurlijk, want het is een heel eind. Kijk, hier zijn twee hele blije dames. Ik ben van Radio Noord, ik breek even in. Hey. Gefeliciteerd.
2: Hey.
1: Ja, dankjewel. Ja, hoe was het onderweg?
2: Ja, het was heel erg warm, maar de hoed is echt fantastisch. Ik vond het publiek echt super gaaf. Echt, ja, je werd gewoon gedragen. Ik vond het echt heel leuk. We moeten deze marathon er echt in houden. Echt trots op de stad.
1: Trots op de stad. Nou is het veel over de warmte gegaan, want er zijn ook mensen die daar echt onwel van zijn geworden vandaag.
2: Ja.
1: Iets van meegekregen onderweg.
2: Ja, ik denk dat ik een stuk over 10 ambulances gehoord heb, zoiets. Dus ja, je hoort het wel. Heel veel mensen gezien die het moeilijk hadden. Dus we hebben veel water uitgedeeld. De vragen mensen het goed ging. En ja, je moet van je tempo aanpassen. Ja,
1: dat heb ik ook gedaan. Maar zelf toch zit over de finish lijkt het wel.
2: Ja, tempo moet je aanpassen.
1: Ja. Nou, geniet er nog even van. Dat gaat vast lukken. Ik zei, kijk nog even verder. En terwijl ik kijk, zie ik nu wel Rode Kruis medewerkers heel druk bezig om iemand bij de finishstreep te helpen. Die wordt in een rolstoel gezet. Die kan echt niet meer op zijn benen staan. Is verder wel bij hoor. Het is gewoon zwaar, zwaar, zwaar. Daar hangt hij iemand ook tegen het hek. Ik kan het natuurlijk even proberen.
3: Ja,
1: ben je al in staat op een interview?
3: Nee.
1: Nee, zwaar hè?
3: Wie is dit?
1: Ja, zwaar, ik laat jou. Dat is echt nog even te veel gevraagd. Nou, je hoort het, de hitte, het is hartstikke zwaar. Er zijn mensen die daar echt te veel last van hebben gehad. Maar je hoort ook dat de mensen het een fantastische marathon vonden. Nou ja, dat staat natuurlijk in principe ook los van elkaar. Misschien toch een overweging om het volgend jaar wat eerder op de dag te doen. Nou ja, dat is allemaal voor de toekomst.
0: En heb jij toevallig al iemand van de organisatie weten te strikken?
1: Ik kan hier bij de. Die staan hier niet achter de finish. Die zijn denk ik ook te druk om nu media te worden staan.
0: Ja, snap ik.
1: Die zullen druk bezig zijn met het organiseren van alle ambulances. Want op een gegeven moment was het gewoon zo dat er te weinig waren. Ze wilden opschalen. Maar Groningen had niet genoeg ambulances meer. Dus dat is natuurlijk een groot karwei. En er lopen nog heel wat mensen op het parcours hoor. Dus het kan nu beter lijken. Maar je weet natuurlijk niet dat het de komende uren nog gaat gebeuren.
0: Nee, en die situatie die houden we gewoon goed in de gaten. Eva Hulscher, dankjewel in ieder geval vanaf de Marathon Groningen.
1: Graag gedaan.
0: En het laatste nieuws vind je natuurlijk ook online op rtvnoord.nl.
4: Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord.
5: Deze week Wat Aans met

Ik ben een paljas. Extra vaker genieten van de paljas komende week. Want de nieuwste single van Waddaans is Gronings goud geworden. En ik mag ook wel zeggen dat er een hele opmerkelijke, leuke videoclip bij zit. Ik heb even gekeken. En wat ik vooral de hele tijd voor me zie is die rode clownsneus. Nou, ben je benieuwd hoe die eruit ziet? Check vooral even hun online social media. Het is hartstikke leuk om eventjes te checken. Verder op Radio Noord met goede muziek van Bruno Mars. I Just Made komt eraan. Rufus en Chaka Khan.

0: 4 en 5 juli, dan staat hij in Nederland. Een beetje de opvolger van Harry Styles, want die is er natuurlijk nu. Waar ik zelf nog eventjes naartoe ga deze week. Bruno Mars en I Just Might hier op Radio Noord. Ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd hoe zijn podium eruit gaat zien. Tijdens het concert in de Johan Cruijff Arena. Ja, want Bruno Mars moet toch altijd een beetje denken aan de discobollen. Zoals bij Treasure. Zijn een fantastische plaat. Goed, eerst het weer. Vandaag is er bewolking en regelmatig zon. Ten zuiden van ons komen er buien richting onze kant op. Het is benauwd, 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder tot 14 graden gaat het dan worden. Morgen, buitje kan er namelijk voorkomen. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog met geregeld zon. Het wordt max 23 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En ook in de avond gaat het behoorlijk afkoelen en kan het gaan regenen richting de 12 graden. Fleming, Gloria Estefan en ook de Eagles. Ze staan allemaal klaar voor je deze middag en we trappen af met de Eagles.
1: Je weekend is goud.

Ik zie ondertussen dat Patricia zich ook heeft gemeld in de app van Noord. Die stuurt een foto van met een raketje erop. Dus een ijsje, lekker. Ja, dat is het ook wel echt het weer voor. De app staat ook helemaal voor jou open. Hè? Dus laat vooral van je horen via 050-3188-288. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Je zit te genieten in de tuin. Je gaat toch nog een klein stukje lopen. Of misschien heb je net de auto gewassen. Dat zijn ook van die dingen, dat doe je toch ook wel meestal omdat het mooi weer is. Hè? Dat je denkt, joh, wat staat hier er slecht bij. Ik wil eigenlijk gewoon eventjes flink gaan poetsen. Laat het weten. Stuur even een fotootje naar 050-3188-288. Ik moest opeens denken aan Ewout Genemans. Ik weet niet of je hem kent, maar dat is een presentator. En die maakt van die politie-series. Hij heeft bijvoorbeeld volgens mij Bureau Utrecht. En komend seizoen dus Bureau Groningen. Later dit jaar is dat volgens mij te zien op Videoland of op RTL. En ik zag dus op de social media staan dat hij ergens in een weiland stond samen met de politie van Groningen. En dat hij koeien ging redden. Nou, dat is dan wel weer typisch. Hoe dat is afgelopen, dat gaan we ongetwijfeld komend seizoen zien.

En Something Just Like This. Lekker hoor, zo op je radio. Radio Noordzaan. Beetje weekend is goud, wat nog eventjes doorgaat tot een uurtje of zes met Dimitris die het richting het einde van je weekend gaat slepen. En mocht er de ontwikkeling zijn rondom de marathon van Groningen, dan zal ook hij een update gaan geven. Zometeen nog op de radio, Julian Lennon en dit is Leona Lewis op Noord.

0: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: 7 dagen lang, we samen en niet alleen.
15: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni, proost in het park met TikTok, Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni, Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
18: Ga nu naar koken en wonen.
19: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
18: Ga nu naar koken en wonen.
19: In het stadshart van Appingedam.
17: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
20: Radio Noord.
21: Je weekend is goud.
17: Met Dimitris Kops.
22: Oeh, over de muur, over het ijzeren gordijn. Prachtig. Klein orkest komt eraan zo meteen. Ook Ilse de Lange en nu Jackson Browne.
23: Waar je Groningen hoort.
22: Goedemiddag.

Ilse de Lange op Radio Noord en Puzzle Me. Nou, het is geen dag om binnen te puzzelen. Nee joh, wat een heerlijk weer vandaag. Het is een dag om lekker naar buiten te gaan. Het is 23 graden in Groningen en de marathon van Groningen is in volle gang. En door het warme weer zijn er ook een aantal lopers onwel geworden. Dus ga je nog lopen? Kijk er vooruit. En mochten er updates zijn van de marathon van Groningen, dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio Noord. Hey, goedemiddag, het is 12 minuten over 3. Mijn naam is Dimitris. Dit is Je Weekend is Goud en zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Met daarin vanmiddag de Radio Noord Bucket Hat, ook de Radio Noord Muts en de Radio Noord Sokken. Het volledige Radio Noord prijzenpakket kan je vanmiddag binnen 1 seconde winnen. Ja, ik denk het is een warme dag vandaag. Dat je luistert is al heel wat. Hè? Heel veel mensen die zitten gewoon lekker in de zon te genieten. En daarom vind ik het gewoon heel leuk dat je luistert. En gaan we het niet al te moeilijk maken vanmiddag. Het Radio Noord prijzenpakket win je dus binnen nu. En 1 seconde, we gaan dat weggeven om ongeveer 10 minuten voor 4. En zometeen hier ook gasten op Radio Noord die ooit een film hebben gemaakt. In 1980 was dat. En met die film hebben ze nog steeds een wereldrecord op hun naam staan. Het record is... In de film werden meer dan 100 auto's gesloopt. Ja. Heb je enig idee welke film dat was en wie die gasten zijn?

ook goede muziek hier op Radio Noord tijdens je weekend te schout. Nena hoor je zometeen. Ook Maxi Priest komt eraan. Teddy Swims onderweg. En dit is mooi, hè? Klein orkest met Over de Muur.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme,

prachtig. Windschoten Dive. Ik denk niet dat je er een octopus in kan vinden. Maar een snoek moet wel lukken, denk ik. De hele boel hier op Radio Noord. Met zometeen Nena. 99 Loofballons komt eraan. Ook Maxi Priest. Teddy Swims ook nog. Maar eerst de Blues Brothers. Ze hebben in 1980 een film gemaakt. En met die film hebben ze nog steeds een record op hun naam staan. Het record heeft niks te maken met hoge kijkcijfers van de film. Nee. Voor de film hebben ze meer dan 100 auto's gesloopt. Destijds hadden ze ook een mega budget voor de film. 30 miljoen dollar. Ja, ook in 1980 waren de auto's duur. En dit nummer is bekend van de film. Everybody needs somebody.

is 3:58. Goedemiddag, dit is Radio Noord. Met het Radio Noord weerbericht. Vandaag een mix van wolken en zon. Het is zo'n 23 graden in Groningen. Vanavond en vannacht blijft het droog. En morgen een afwisseling van wolken, buien en zon. En het wordt morgen 24 graden in Groningen.

En binnen 1 seconde het Radio Noord prijzenpakket winnen. Dat kan zo meteen. Om 4:10 kan je binnen 1 seconde het Radio Noord prijzenpakket winnen. En tot die tijd Queen, Tina Turner en nu Teddy Swims. Dit is The Door.

Dit is je weekend in Schout op Radio Noord. En dat betekent dat je ook gauw hits krijgt, zoals deze. Queen, You Don't Fool Me. Het is 4:10 en ik heb het al beloofd aan je. Ja, om 4:10 maak jij kans op het Radio Noord prijzenpakket. En het mooie vanmiddag is, je kan binnen 1 seconde kan je het hele pakket winnen. Ja, dat is toch wel fijn. Ja, ik denk het is een warme, zweterige zondag vandaag. We gaan het niet te moeilijk maken om het prijzenpakket weg te geven vanmiddag. Secondenwerk gaan we spelen. Ik laat je 1 seconde horen van een heel bekende plaat. En de vraag is, welke plaat is het? Als je het denkt te weten, dan mag je de titel en de artiest deze kant op appen. Of je mag bellen. Dat kan met hetzelfde telefoonnummer 050-3188-288. En voor jou klaar ligt het Radio Noord prijzenpakket met erin de Radio Noord buckethead, het vissershoedje. Ook de Radio Noord muts en de Radio Noord sokken. Nou, toch wel collectors items hoor. Die moet je toch als Radio Noord luisteraar moet je die toch wel thuis hebben liggen natuurlijk, al die prijzen. Goed, secondenwerk. 1 seconde dus van een bekende plaat. En de vraag is, welke plaat is het? Dat was hem. Ja, 1 seconde is kort. Goed, ja, welke plaat is dit? Dat is lastig natuurlijk. Ja. Ik ga je een tip geven. De tip is Stanley. Welke plaat heb je gehoord in secondenwerk? Je mag nu bellen of appen met 050-3188-288. 050-3188-288. Van welke plaat heb je zojuist 1 seconde gehoord? Binnen 1 seconde kan jij hem dus winnen. Het Radio Noord prijspakket. Ben benieuwd.

0: Klaukste Grunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja. Waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Wijzerweg, Groningen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van Theater Geert Thijs is gestart. Bestel snel online je kaarten voor Stef Bos, Francis van Broekhuizen, TikTok Tammo en vele anderen op theatergeertthijs.nl. Theater Geert Thijs juicht je toe.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Zomervolkfestival in het Stadspark. 5 juni. Proost in het park met TikTok Tammo en Rapalje. Gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervolk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervolk.nl.
17: Radio Noord.
18: Je weekend is goud.
19: Met Dimitris Kops.
20: Hey, goedemiddag. Het is 5 minuten over 4. Zometeen nog een keer de opgave voor secondenwerk. Kan je binnen 1 seconde het radio...

Keen met Everybody's Changing hier op Radio Noord. Het is bijna 4:15. Mijn naam is Dimitris. Je weekend is goud met jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Hij ligt hier links van mij. Ja, hij ligt te pronken in de studio van Radio Noord. Het Radio Noord prijzenpakket bestaande uit de Radio Noord Bucket Hat, de Radio Noord Muts en ook

De Radio Noord sokken. Secondenwerk spelen we vanmiddag. Binnen 1 seconde kan jij het hele prijzenpakket winnen. En ik dacht, nou ja, dat is lekker makkelijk, weet je wel. 1 seconde en hoppakee, gelijk een goed antwoord en klaar. Het is nog moeilijker dan ik dacht vanmiddag. Ja, we spelen dus secondenwerk. Ik heb 1 seconde gepakt uit een bekend nummer. En de vraag is, welk nummer is het? Dit is de seconde. Dan mag je je antwoord doorgeven. Je mag bellen of appen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Indigo van Stralen die stuurde Tupac en Dr. Dre met California Love. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee. Ik snap het wel ergens, maar het is niet goed. En Susje Huizen uit Winschoten die stuurde Aqua misschien met Barbie Girl. Ook dat is niet goed, maar wat is het wel? Ja, dit is 1 seconde van een plaat. Oh, maar welke plaat is het? De titel en de artiest wil ik graag van je weten. Je mag nu bellen of appen met de studio van Radio Noord op 050-3188-288. Oké, nog 1 keer, maar echt de allerlaatste keer. Daar komt-ie. Daar moet je het mee doen. Je mag het nu doorbellen of appen. 050-3188-288. Het Radio Noord prijzenpakket ligt voor je klaar. Welke plaat heb je gehoord in secondenwerk? Laat het maar weten. En als je het goed hebt, dan win je dus op deze zonnige zondag het Radio Noord prijzenpakket. Bruce Springsteen komt eraan. En dit hier is Rick Astley.

0: rugby.
1: Het is 5 minuten voor 4:30 en ik moet zeggen, goedemorgen. Ja, 5 minuten voor 4:30. Goedemorgen, John.
2: Ja, goedemorgen Dimitri, hoe is het man?
1: Ja, het is heerlijk. Het is niet 5 minuten voor 4:30 in de ochtend, dat niet.
2: Nee, dat klopt.
1: Het is in de middag. Ja, voor jou wel natuurlijk. Want vertel eens eventjes, John, waarom is het voor jou ochtend?
2: Ik ben net wakker, want ik heb nachtdienst. Dus dan, dan gaat het ritme even anders dan die normaal is, hè?
1: Zo. En hoe laat moet je dan beginnen op je werk? Om 11:00?
2: Nee, 11:30. 11:30 tot 7:30.
1: Oh, kijk aan. En wat voor werk doe je dan?
2: Ik zit in beveiliging.
1: En waar ga jij beveiligen vanavond?
2: Nu op dit is het allemaal objectbeveiliging van verschillende bedrijven. Dus dat is allemaal verschillend. Dus dan komen we bij verschillende plekken.
1: Oh, dus niet in evenementen of zo?
2: Nee. Die tijd heb ik gehad. Dat is van mij geweest. Je krijgt op een gegeven moment een leeftijd en zeg je van doe maar niet meer.
1: Nee, waarom niet dan?
2: Nee, dat kun je niet meer bijhouden, joh. Dan, kijk, als ze nou de muziek draaien zoals waar die seconde over ging, dan wil ik er nog over nadenken, maar... Ja, tegenwoordig is het allemaal zo snel en hard met die muziek. Nee, dat hoeft voor mij niet meer, joh.
1: Hij hoeft niet in het harde stampwerk te staan?
2: Nee, dat hoeft voor mij niet.
1: Oké.
2: Ik moet zeggen, ik ben toevallig donderdag bij het Giga G-festival geweest. Ja. Ah, dat was geweldig.
1: Oh ja? Waar was dat dan?
2: In Pessum.
1: Ah! En wat is dat voor soort festival dan?
2: Ja, voor mij wordt het, als ik het goed heb, ik moet er een vrouw aan kijken, voor de, onder andere een mooi werk wordt dat georganiseerd ook.
1: Oh.
2: En dat is een heel weekend en hebben ze op donderdag hebben ze dan voor mensen met een visuele handicap en een beperking. En onze dochter zit met een visuele handicap, dus ze zijn heen geweest. En, ja, hadden ze, dat was van 7 tot 10 met 6 leuke artiesten, 3 onbekenden en dan 3 bekenden, onder andere Sted Echo, nou ja, mooi werk zelf natuurlijk en Jannes.
1: Oh,
2: ja,
1: leuk.
2: Dat was het klappen van de feestje, hoor. Dat echt was echt heel leuk.
1: Oh, dat is goed om te horen, John.
2: Ja.
1: Dat is leuk. Dus je hebt de pieptoon nog in je oren staan?
2: Nee, want dat wordt er ook aangepast, hè. Want dat wordt wel aangepast op de mensen daar. Hè. Dat moet ik zeggen, is allemaal keurig geregeld. Dat was echt... Mijn complimenten, dat als ze dat daar geregeld hebben voor mensen met rolstoel, mensen die blind zijn, noem maar op. Dat is echt tot in de puntjes goed geregeld.
1: Nou, dat is goed om te horen dat je het zo goed heeft, dat het goed is bevallen.
2: Zeker.
1: Hey John, we spelen iets nieuws hier op de zondagmiddag bij Radio Noord. Namelijk secondenwerk. Binnen 1 seconde kan jij het Radio Noord prijzenpakket winnen. Ik denk, ik ga het niet moeilijk maken. Maar het is best wel moeilijk. Ik dacht van het is heel makkelijk. Maar er komen echt heel veel foute antwoorden binnen. Tupac en Dr. Dre, California Love, is het niet. Aqua, Barbie Girl, dat is het ook zeker weten niet. Ik zag nog Bob Marley voorbij komen. Ik ga nog 1 keer de seconde laten horen. Daar komt hij. Ja, wat is het wel?
2: Het is MCM met You Can Touch This.
1: Ja! Van harte gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel.
1: Je krijgt het Radio Noord prijzenpakket met daarin de Radio Noord buckethead, het vissershoedje. Ook de Radio Noord muts en de Radio Noord sokken. Ze komen allemaal richting Oldhoven. Wat daar zit je?
2: Ja, zeker, daar woon ik. Ja,
1: hartstikke
2: top, man. Leuk.
1: Dan gaan we dat allemaal opsturen. Ja, MC Hammer, You Can Touch This. Ja. Het was een nummer 1 hit in 1990.
2: Ja, 89 opgenomen bij Capitol.
1: Oh ja, dat weet je.
2: Ja, ja, omdat ik twijfelde tussen deze en die van, hoe heet dat, Fresh Prince of Bel-Air.
1: Oh.
2: Dat was ongeveer hetzelfde ritmemuziek. Ja. En die zijn allebei in die freak-out, dat was allemaal die freak-out periode uitgekomen. Dus,
1: kijk, je hebt er verstand van, hoor ik.
2: Ik, toen de tijd was muziek echt mijn grootste hobby die er was. Nog steeds al, hoor.
1: Oh, ik wou zeggen, 1990, dat is wel heel lang geleden.
2: Ja, voor mij wel, ja.
1: Hey John, we gaan afronden. Ik ga de platen draaien.
2: Helemaal top, dankjewel.
1: Lekker, hè? Terug naar 1990. Yo. MC Hammer, You Can Touch This. Fijne werkdag.
3: Radio Noord.
4: Can't touch this. Can't touch this.

my god, het was Harry Styles op Radio Noord. Ja, daar gaan de dames wel van schreeuwen natuurlijk. American Girls hoorde je en Harry is in het land, hè? Jazeker, je zou hem zomaar tegen het lijf kunnen lopen. Harry heeft namelijk 10 optredens gedaan in de Johan Cruijff Arena. Tenminste, hij heeft er 8 gedaan. 2 moeten nog komen. 4 en 5 juni staat hij daar nog in de Johan Cruijff Arena. Door de Harry Styles op Radio Noord. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een mix van wolken en zon. 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. En morgen een afwisseling van wolken, buien en zon. En dan zo'n 24 graden.

Hi, Olivia Dean en Man I Need op Radio Noord. Het is 4:15, mijn naam is Dimitris. Dit is je weekend in Goud met zometeen Madonna. En ook een zangeres, ja dat is wel lullig, die is nu wereldberoemd als zangeres. Maar als tiener werd ze afgewezen voor het schoolkoor omdat ze een hele schelle, lelijke stem had. Ja, en waarschijnlijk heeft ze dat altijd onthouden en had ze zoiets van, ja, ik zal die leraar bewijzen dat ik wel goed kan zingen. Wie dat is, hoor je zo meteen. En eerst hier op Radio Noord in je weekend te schouwt, de Zombies. Dit is Time of the Season.

Deze vrouw werd als tiener afgewezen voor het schoolkoor omdat ze een hele schelle, lelijke stem had. Nou, er is niks meer van over. Die stem is goed getraind. Shakira hoorde je met de Objection Tango uit 2002. En mocht je op vakantie gaan naar Colombia, dan zou je zomaar Shakira tegen het lijf kunnen lopen. Ja, in het echt is natuurlijk een hele kleine kans, maar ga je naar haar geboortestad, Barranquilla, in het noorden van Colombia, dan zie je daar een 6 meter hoog brons standbeeld staan van Shakira, omdat ze daar heel trots zijn op Shakira. Behalve die schoolleraar van vroeger, die haar dus niet bij het schoolkoor wou hebben. Ja, oké. Ja, er zijn altijd voor- en tegenstanders. Zo is het ook natuurlijk. Dit is Je Weekend is Goud op Radio Noord met zometeen de Gunnige Do's en Klassieker. En het mooie is, jij bepaalt hem vanmiddag, de Gunnige Do's en Klassieker. En sowieso hoor je Eurythmics, Chef Special en George Michael zometeen. Na deze, ja. Het programma heet Je Weekend is Goud, dus deze mag ook best wel even gedraaid worden. Dit is Madonna en Open Your Heart.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
11: Het is weer veel hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Wie mee naar die in Winschoot in Noordbrouk? Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijmenardi.nl.
0: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
22: Radio Noord.
23: Je weekend is goud.
24: Met Dimitris Kops.
25: Hey, goedemiddag, zometeen kies jij hem uit de grunnige Duizend Klassieker. En sowieso George Michael, Chef Special. En dit is Eurythmics.

0: Zandvoort presenteert...
1: een klassieker uit de grunniger duizend. Van de eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunniger duizend, de 1000 beste liedjes volgens stad en ommeland. En vorig jaar in 2025 stonden er deze twee platen in de grunniger duizend. UB40 met Red Red Wine op nummer...
2: 234.

0: ook in de gunnige duizend het afgelopen jaar. Mannenkoor Karrespoor. Jazeker, met Mooi Man stonden ze op nummer
1: 791.
2: Ja, dat is mooi. Mooi, mooi man. Het leven, dat is één groot feest.
0: Ja, ja.
2: Mooi, mooi, mooi man.
0: Ja, prachtig. Zomaar twee platen uit de gunnige duizend van 2025. UB40 dus met Red Red Wine. En Mannenkoor Karrespoor met Mooi Man. Nu is mijn vraag, welke van deze twee platen wil jij zometeen helemaal horen hier op Radio Noord? Laat het even weten. Bel of app met de studio 050-3188-288. 050-3188-288. Welke van deze twee kan ik in zijn geheel draaien? Zometeen wordt de plaat gedraaid met de meeste stemmen. En als jij stemt op je favoriete plaat voor de gunnige duizend klassieker, dan maak je automatisch kans op de Radio Noord sokken. Dus laat het maar weten. Ga je voor UB40 met Red Red Wine of voor Mannenkoor Karrespoor met Mooi Man? De lijnen zijn nu open. 050-3188-288. Laat het even weten. Welke van deze twee moet het zometeen worden. Ik ga hem draaien in zijn geheel, de plaat met de meeste stemmen. Dus kom

0: presenteert...
1: een klassieker uit de grunniger duizend. Aan de telefoon heb ik Mike Huizinga.
2: Ja, hallo.
1: Hallo, ja, er zal ook wel een Mark Huizinga zijn, maar je hebt het Mike, hè?
2: Ja.
1: Hartstikke goed. Waar bel je vandaan, Mike?
2: Uit huis.
1: Ja, dat snap ik. En waar staat dat huis?
2: In Groningen.
1: In Groningen. Heb jij nog meegedaan aan de marathon vandaag van Groningen?
2: Nee, ik heb wel wat gezien in de stad. Maar het was me uit te druk.
1: Oh, dus je bent weer naar huis gegaan?
2: Ja.
1: Oké. En vond je het wel leuk qua sfeer of was het echt gewoon te druk?
2: Te druk.
1: Oké. Nou, nu lekker binnen. En ga je nog naar buiten vanavond?
2: Nou, nee. Nee. Ik hou niet zo van de warmte.
1: Ach nee, dan kan je beter binnen zitten. Heb je een aircootje erbij?
2: Nee.
1: Oh, dat was puf en zweten dan daar in Groningen.
2: Nee hoor, dat valt wel mee.
1: Oh, oké. Je hebt al,
2: als je de ramen open hebt en de wind komt binnen, dan...
1: Is het goed te doen?
2: Ja.
1: Hartstikke goed. Hey Mike, de Grunniger Duizend klassieker heb ik zojuist aan je voorgesteld. Je had de keuze uit twee platen die in de Grunniger Duizend van 2025 stonden. Namelijk UB40 met Red Red Wine.
3: 234.
1: Ja, dat is deze natuurlijk. Maar ook Mannenkoor Karrespoor met Mooi Man.
0: 791.
4: Ja, dat is mooi.
1: Ja, en nu is de vraag, welke van deze twee wil jij in zijn geheel horen op Radio Noord?
2: Mannenkoor Karrespoor.
1: Ja, hartstikke goed. Stond vorig jaar op nummer 791. En misschien dit jaar wel hoger, want we hopen weer dat we stemmen krijgen voor de Grunniger Duizend. Ga je ook stemmen?
2: Ja, misschien wel.
1: Nou, dat zou wel leuk zijn als je dat eventjes doet. Wil je dat bij deze beloven, Mike?
2: Ja.
1: Oké, hartstikke goed. Hey, ik heb goed nieuws, want Mannenkoor Karrespoor werd veel aangevraagd. Ruim 65% van alle Radio Noord luisteraars wil Mooi Man horen, dus die ga ik draaien.
2: Heel mooi.
1: Ik hoop dat het windje lekker door de ramen waait bij jou en dat je dan heerlijk kan genieten van deze plaat.
2: Oké.
1: Hey, fijne avond, hè?
2: Ja, vanzelf, hè.
3: Radio Noord
0: met de Grunniger Duizend 791.

Hey, goeiedag, dit is Radio Noord. Het is 6:03. Het Radio Noord weerbericht. Een mix van wolken en zon. Het is op dit moment nog zo'n 21 graden in Groningen. Vanavond en vannacht blijft het droog. En morgen een afwisseling van wolken, buien en zon. En morgen in Groningen ongeveer 24 graden.

Rihanna. Diamonds. Hoorde je hier op Radio Noord. Het is bijna 6:15. Dimitri is hier zo. Zometeen een zanger op Radio Noord die lange tijd niet wist wat hij nou wou worden. Hij heeft tientallen banen gehad voordat hij zanger werd. Hij was glazenwasser, bloemenbezorger, schoorsteenveger, bouwvakker, fietsenmaker, marktkoopman en ook nog barkeeper. En hij is doorgebroken met een kersthit. Wie het is?

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Lange tijd wist hij niet wat hij met zijn leven aan moest, deze André Hazes. Ja, hij is echt van alles geweest. Glazenwasser, bloemenbezorger, schoorsteenveger, bouwvakker, fietsenmaker ook nog geweest. Marktkoopman, ook nog een tijdje barkeeper geweest. En toen in één keer dacht hij, hey, maar dat zingen, dat is eigenlijk wat ik wil doen. Toen maakte hij een kerstplaat, dat was Eenzame Kerst, en toen bracht hij door. En dit was Zij geloofde mij van Hazes hier op Radio Noord. Het is bijna 6 uur, zometeen op TV Noord, Expeditie Grun. Mooie editie vandaag. Ze zijn bij de Zwem 2 mijl, bij de start in Haren. En ze zijn ook bij Trekker Trek in Vlagtwedde. Dus dat is zeker weten te kijken waar het zometeen op TV Noord, Expeditie Grun. En zometeen hier op Radio Noord, de avond van Noord. Dat is non-stop de beste muziek met onder andere Michael Jackson, Kings of Leon, Somjeu, Anita Meijer, Ed Sheeran, Shania Twain. That don't impress me much. Het komt er allemaal aan. Dus ja, gewoon gezellig de avond door. Met Noord, zou ik zeggen. Fijne avond.

0: garantie is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa.
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
7: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
6: 0683-252-162.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 6 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat tot 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Noord.
8: De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, maar
2: daarom.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

ze ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: zes jaar schelen ook.
1: Aha. Hey, doe.
0: Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Een woordschimmie niet verschilt, want schild met de mooiste nooit. Aha.
0: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben je dat voor spruut?
1: Aha. Een woordschimmie niet verschilt,

0: Hey, doe. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Een woord geeft je niks van schild, want schild met een mooie slide. Aha.
2: Hey, doe. Maar deze jaar krom met poot.
1: Aha.
0: Hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Een woord geeft je niks van schild, want schild met een mooie slide.
0: Aha.
2: Aha.
0: Aha.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Goed,

0: Ik zie haar live.
1: Aha! Morgen, Dean Bergs nooit schooit.
0: Aha! Wat geef je niks verschil, wat schil met een mooie nooit.
1: Aha!
0: Hey doe, wat is Conti al bruid?
1: Aha!
0: Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha! Wat geef je niks verschil, wat schil met een mooie nooit.
1: Aha!
0: Hey doe, even een wild gebit?
1: Aha!
2: Hey, hem kijken.
0: Hey doe! Doe eerst niet, kom ook nooit meer.
1: Aha!
0: Wat geef je niks verschil, wat schil met een mooie nooit.
1: Aha!
0: Leed geef je niks verschil, wat schil met een mooie nooit.
1: Aha!
3: Hartstikke bedankt.
1: Yeah.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Etjep Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerper. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Ik heb Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Beetje verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren.